0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: voor jou.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
4: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
3: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
5: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
3: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: 2:07. Hele goedemorgen. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeren en naast me heb ik Jan Kooistra. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Goedemorgen. Zoals altijd gaan wij beginnen met de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
9: Ja, en die zijn als volgt. Forensive AI tekent contract met de Rijksuniversiteit Groningen over onderzoek naar controle digitale beelden. En meer baby's sterft in een vroeggeboorte in kwetsbare wijken. En nieuwe sorteermachine maakt hergebruik kleding nog beter mogelijk.
8: Rond de klok van 19:30 hoor je daar meer over. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Kortom, het is hartstikke rustig. De spits is nog niet begonnen. Het enige wat mij opvalt is de Rijksstraatweg, die net verandert in een Groningerweg. Dat is bij Glimmen. Oftewel de oprit en afrit van de A28 bij Glimmen. De lange weg waar de oprit op uitkomen, daar is het rood op mijn kaartje. Mogelijk dat daar een ongeluk gebeurd is, of dat het daar wat stilstaat, of misschien dat de sensor kapot is. Dat weet je.
9: Niks gemeld.
8: Ik had ook wel even gekeken. Er is niks over te vinden, maar wees gewaarschuwd, ga je bij Glimmen erop of eraf, dan kun je er misschien net even wat langer stilstaan. Het zal niet zo heel veel uitmaken, gok ik. Dus ik stel voor dat wij gauw doorgaan.
9: Laten we dat doen. Zullen we eens een filmpje pakken?
8: Nou.
9: Dus als je dat wil, dan komt er in november de tweede editie van de Groninger Filmdagen. Daar gaan we het zo over hebben.
2: De Oogochtendshow.

0: Wars. Oh, I
1: just might. Het is altijd fijn als ze hun eigen muziek afkondigen.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Eind november vindt dit jaar de tweede editie plaats van de Groninger Filmdagen.
3: Ja, het festival vindt plaats in de voormalige Camerabioscoop aan het Herenplein. En er is inmiddels een crowdfunding gestart. Met het geld wil de organisatie het festival financieren en een nieuw programma voor maken met een migratieachtergrond, pardon. Voor makers met een migratieachtergrond opzetten. Je hoort daarover artistiek directeur Alexander Roe over het festival.
4: De Groninger Filmdagen is een driedaags filmfestival waar we films vertonen die hier vandaan komen, uit Groningen. Het heeft ook een bepaald soort profiel, dat noemen we rooted cinema, gewortelde films. Dat zijn films die gemaakt worden vanuit een plek, vanuit een gemeenschap, vanuit een landschap. Dus mensen die sterk verbonden zijn met waar ze wonen, die films maken over een specifiek onderwerp. Die films willen we graag laten zien. Niet alleen uit Groningen, maar ook uit heel Nederland. En we gaan zelfs proberen om Europees te programmeren. Dus ook van buiten films naar binnen te halen om de makers in contact te brengen met andere makers, maar ook om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren. En op die manier vorm te geven aan een Gronings filmcultuur. Dus dat we echt ons eigen ding gaan doen. We brengen zowel makers, publiek, industrie als wetenschappers bij elkaar. Dus we laten film zien aan het publiek, zoals een festival dat doet. Maar we gaan ook in gesprek met elkaar door workshops, door masterclass, door panels, waar iedereen bij welkom is. En op die manier worden we eigenlijk een soort broedplaats voor film. En daarmee hopen we inzicht te krijgen in hoe je aan representatie kan werken door cinema. Ons festival wil eigenlijk de verhalen van Groningen laten zien. De mensen van hier. En op die manier een stem geven aan de tijd, aan de cultuur die we met z'n allen maken. En ook een soort toekomstbeeld op wat film zou kunnen betekenen voor de stad, voor de provincie. Ik denk dat het een mooie bijdrage kan zijn aan het imago.
5: Jullie zijn een crowdfunding gestart.
4: Ja.
5: Waar is dat voor?
4: Omdat dit festival wordt gerund door vrijwilligers. Vorig jaar hebben we het helemaal op eigen kracht gedaan. Dit jaar gaan we dat weer doen. Alleen we gaan ook subsidies aanvragen, maar we hebben nog geen geld. Maar er werken wel al 20 mensen aan het festival. We hebben wat geld nodig om die opstartfase door te komen. Dus we zijn druk bezig met subsidie aanvragen. Maar in de meantime doen we dit allemaal in onze eigen tijd. Dus we hebben een beetje startkapitaal nodig om basisdingen te dekken, zoals misschien een vergaderzaal of PR, of dat we een programmeur inhuren om een bijzondere film binnen te halen. Dus een beetje startkapitaal om de boel aan te zwengelen.
3: Je hoorde artistiek directeur Alexander Roe over de Groninger Filmdagen. En die vinden dan uiteindelijk plaats op 27, 28 en 29 november in de voormalige Camerabioscoop aan het Herenplein dus. De crowdfunding loopt nog tot 28 juni, dus eind deze maand. En de organisatie hoopt daarmee zo'n 5000 euro op te halen. De bijdrage was van onze collega Jill Rumpf.
6: Het geluid van Groningen.
7: Groningen staat op. Met de Oog Ochtendshow.
1: Gaan wij verder met Bruce Springsteen. Zometeen gaan we even een blik werpen op het nieuws. En het blijkt weer dat wij in Groningen ergens de beste in zijn. Of dat het iets is om trots op te zijn, dat hoor je zo. Naar de River, hier bij het geluid van Groningen.

0: tot zover Bruus. We gaan eens even kijken naar het weer. Vandaag af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 tot 19 graden bij de matige wind. Uit het westen tot zuidwesten verwacht ongeveer windkracht 3, misschien wel 4. Nou, klinkt nog niet als onvoltogen zomer in ieder geval.
1: Ja, nee, als je pech hebt, dan zit je dus net in de bui en dan verspreidt hij zich met een behoorlijke windkracht.
0: Zoals handige Harry dan zou zeggen, ik heb ook altijd pech.
1: Ja, nee.
0: Sorry, baas.
1: Ja, ja, dat is al zo. Nou ja, deze mensen hebben geen pech. Tot medio 2029 bij Lycurgus, dat staat in diverse media. Aanvoerder Gijs van Solkema heeft namelijk zijn contract bij de volleybalclub Lycurgus dus met 3 seizoenen verlengd. Hij staat dus als spelverdeler tot medio 2029 onder contract. Zijn coach Sam Gortzak deed een dag eerder al hetzelfde. Dus die liggen alvast weer op koers. Dan nog een berichtje in diverse media. En daar had je het al over. Zo vaak slagen inbrekers. Ja, 83,1 van de inbraken die in de...
0: Procent?
1: Ja, procent. 83,1% moet er wel bij zeggen. Van de inbraakpogingen in de provincie Groningen vorig jaar lukte. Ja, en dan kwamen de inbrekers dus het huis binnen. Dat is meer dan in elke andere provincie. Friesland heeft namelijk 1,9% en dat is de tweede plek. Het gemiddelde slagerspercentage is namelijk 79%. Ja, dat is dan weer het noorden die dan een beetje slechter afkomt. En als je dan in de gemeente of in de provincie bij de gemeentes gaat kijken, dan staat helaas onze gemeente, gemeente Groningen, nog weer iets hoger. 343 inbraakpoging, dat is 84,8% succesvol.
0: Nou, het is goed om te horen dat de mensen hier in Groningen tenminste hun vak nog verstaan.
1: Ja, dat is dat enige positieve puntje kun je wel stellen. Maar goed, laten we hopen dat dat weer wat omlaag gaat. En dan, als je het gelezen hebt en voorbij hebt zien komen, dan zag het er een mooie kleur uit. Het terug naar het Pasen uitenu, vermeld diverse media. Dan hebben we het over FC Groningen. Die gaat met haar uitenu van volgend seizoen, dat is 2076-2070, terug naar de kleur paas, waar de club vaker mee speelde en ooit mee begon in seizoen 71-72. Dat is lang geleden. Op de achterkant van het shirt voor komend seizoen worden verwijzingen toegevoegd naar de clubgeschiedenis en het ontstaan van FC Groningen. Nou, ik weet niet of het een verzamelaars-item gaat worden, maar je kunt dus weer een leuk shirt scoren.
0: Leuk, FC Groningen. En dan, gisteren berichten we al over het feit, er is een hele video gemaakt over natuurlijk de fanshop.
1: Ja.
0: Van FC Groningen op het Zuiderdiep. Dus die kun je daar ongetwijfeld...
1: Herenstraat.
0: Vooruit. Kun je daar ook ongetwijfeld halen.
1: Ja, als je
0: dan
1: toch volgens Monopoly een dure straat neemt, moet je wel de goede.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar ja, goed, we hadden het net over inbreken. Bij mij thuis is vroeger ook wel een keertje ingebroken. En dat is toch best wel heftig. Dat doet wel wat met je gevoel van veiligheid. En je bent meestal ook nog een aantal mooie spullen kwijt. Dat is erg lastig. Dat kost wel even om eroverheen te komen. Maar gelukkig lukt het de meeste mensen om daarna wel te helen. Back In van Madcon hoor je hier bij Oog Radio.

0: Het nummer dat toch eigenlijk wel de zomer van 2008 tekende. Madcon en Baggin. Ik weet niet hoe het met jou zat, Jan, maar die zomer heb ik bijna niks anders gehoord dan dit nummer.
1: Nou, uit mijn hoofd weet ik niet meer, maar ik garandeer dat ik het dan ook bijna altijd die tijd gehoord heb.
0: Dat denk ik wel. Het is inmiddels 8 minuutjes voor 7:30. Het is vrijdag 5 juni. En we gaan eens eventjes kijken wat er vanavond allemaal te doen is in en rond de stad. Jan?
1: Ja, nou, dan beginnen we maar eens even in de Oosterpoort. En dat is om 7:30 vanavond. Ja, het heet ook niet voor niks. Vroeg zat.
0: Vroeg aan
1: het
0: bier dus.
1: Ja. Nou.
0: Oeh, je had je blik moeten zien, Jan.
1: Ja, volgens mij is het ook de bedoeling dat je zonder kater thuis komt. Want stappen is wel heel gaaf, maar vaak wordt het zo laat. En als je dan lekker de volgende dag uitbrakt, is de dag alweer half voorbij voor je wakker wordt. Zo niet in de Vissa in de Oosterpoort. Want die begint eerder, zodat je ook weer eerder thuis bent. Zonder nare kater, dat bedoel ik. Waardoor je de volgende ochtend gewoon weer fris en fruitig aan je dag kunt beginnen. Vandaar dat het ook heet vroeg zat. En ook begint om 7:30.
0: Geloof
1: in
0: mij
1: de Oosterpoort.
0: Dat tijdstip heeft niks met mijn katers te maken.
1: Ik wou het zeggen, die komen vanzelf wel.
0: Zeker. In de stad Schouwburg om 7:15 vanavond de nieuwe ploeg. Nu de oorspronkelijke leden van de ploeg hun pensioen zien naderen, wordt het tijd om na te denken over de opvolging van de band. En dat mondt uit in een bloederig familiedrama met als centrale vraag: wie gaat het bedrijf van vader overnemen? Het zijn de ingrediënten van een familievoorstelling vol hartverscheurend drama en gekmakende hilariteit. Dus niet zozeer muziek, meer een voorstelling vanavond om 7:15 in de spot Stads Schouwburg. Schouwburg, de nieuwe ploeg.
1: En als je die crux gezien hebt, kun je om 23 uur, oftewel 11 uur... daarna gewoon lekker naar de Vera Downstage gaan voor de crux. Toch liever later gaan stappen, ja, dat is ook weer zo. Dat kan met crux, een hypnotiserende avond met live elektronische muziek. Van filmische live electro tot techno. Met Hedeman, Brechtje en Beer. Ik krijg er een beetje een voorstelling bij dat er ook flink wat te zien valt, behalve te luisteren. Om 11 uur vanavond, Vera Downstage, crux. En dat zijn de tips die we voor je hebben. Als je nou alle tips wil hebben, dan moet je even naar groningen.uitloper.nu... of je kijkt na 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Organiseer jezelf iets. We willen het graag melden, moet je alleen die tip even aan ons doorgeven. Stuur ze naar ochtendshow@oogradio.nl.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Sienna Spiro. Die brengt ontzettend veel goede muziek uit de laatste tijd. Dit was Material Lover.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Dan gaan we verder met Gabi Veldman. Dat is een studente die een tijdje geleden al te horen was als Stadsplaat. En zij heeft inmiddels een band om zich heen verzameld met de naam Eerhoven Gleis. En denk je, is je Duits nog niet zo goed? Nou, dat betekent het spoor van Eerhoven. En waar dat ligt, het schijnt aan de Woendeline te liggen. Ik heb het gelezen net. Jeden Morgen am Bahnhof, oftewel vanmorgen op het treinstation, is een liefdesliedje over een liefde die onbereikbaar lijkt, maar uiteindelijk toch uitkomt. Een mooi verhalend liedje in het ochtendlicht van het treinstation in mei. Je hoort nu Eerhoven Gleis met Jeden Morgen am Bahnhof.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Deutsche Musik van Eerhoven Gleis. Stadsplaat hier bij Het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:02. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensive AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensive AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt of dat deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azopardi is de overeenkomst een belangrijke stap om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaker een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in de gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen-Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dit vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. Volgens woordvoerder Johan Jongkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. Dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er een verspreide bui. Het wordt zo'n 18, 19 graden en de matige wind uit westen tot zuidwesten kan variëren in windkracht 3 tot 4.
3: Gaan we direct even door met de verkeersinformatie. Het is nog steeds rustig op de Groningerweg en ook het Groningerspoor is goed begaanbaar. Twee knelpuntjes die mij opvallen op de weg is de Van Kettwig-Verschuurlaan. In beide richtingen lijkt het erop dat die enigszins wat druk is, voornamelijk richting de A28. En ik zie natuurlijk traditiegetrouw de eerste plek waar het druk wordt in Groningen elke ochtend is de Petrus Campus Singel. Natuurlijk een grote doorgaande weg en rondom het 24-uurs bedrijf van het UMCG. Dus dan blijven we dat houden. Dat gezegd hebben de gaan wij maar gauw verder. En Jan, waar gaan we het zo over hebben?
2: Nou, we hadden het net over de kleding. Nou, er is ook een dame, Mila Weerman, die met voetbalshirts een aantal dingen doet. En daar maakt ze fashion items van. Nou, hoe dat precies zit, blijf vooral luisteren. Dan hoor je dat zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Trompetta, van de artiest met dezelfde bijnaam als onze koning, Willy William.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ik zuig het ook maar uit mijn duim.
2: Ja, ik merk het.
0: We gaan het over serieuze zaken hebben. De 23-jarige Mila Veerman zei het over loszittende voetbalshirts om in fashion items.
2: De shirts werden heel populair door een TikTok die ze maakte over de shirts. Mila is zelf fan van FC Groningen en draagt vaak voetbalshirts. Ze merkte dat die vaak los zaten en besloot daar zelf iets aan te doen. Met een elastiek maakt ze de shirts getailleerd. En door de shirts korter te maken vallen ze een stuk beter. Mila maakt onder andere shirts voor supporters van FC Groningen. En deze zomer neemt de KNVB zelfs haar shirts mee naar het WK. Mila vertelt hoe ze te werk gaat.
3: De middel wordt getailleerd en hij wordt een stukje korter, zodat het echt een fashion item wordt in plaats van een los voetbalshirt.
4: En heb je dat ooit gedaan omdat je dacht van, nou, ik draag zelf wel eens voetbalshirts, maar die zijn veel te wijd?
3: Ik heb heel veel voetbalshirts en ik draag ze ook gewoon normaal. Maar ik vond het heel erg leuk om gewoon echt een opvallend item ervan maken en dat ik hem echt vaker wat aan kan. Bijvoorbeeld naar een festival of naar een feestje of naar een voetbalwedstrijd. En dat het echt opvalt en iets heel erg leuks wordt.
4: Je verkoopt er nu ook redelijk wat. Hoe is dat ooit begonnen?
3: Ik heb een aanvraag gehad van een meisje die wou een Koningsdag shirt. Die heb ik toen voor haar gemaakt. En die had ik nog even snel een filmpje van gemaakt op TikTok voordat ik hem ging verzenden. En dat binnen een kwartier was dat helemaal ontploft. En toen kwamen er zoveel aanvragen mee. Ik dacht van, nou, hier moet ik wat mee gaan doen. Dus dat heb ik toen heel snel opgezet eigenlijk.
4: En nu heb je ook echt je eigen bedrijfje erin?
3: Ja, klopt. Het heet Studio Touchline.
4: Ja, en hoe gaat het proces van het maken van zo'n shirt? Hoe ziet dat eruit? Want je bent nu bezig met die klemmetjes.
3: Ja.
4: Begin je daarmee?
3: Nee, ik begin met het shirt kopen. Dit doe ik altijd tweedehands. Haal ik van Vinted of iets dergelijks vanaf, zodat het niet weg wordt gegooid. Dan krijg ik hem binnen en dan ga ik eerst de lijnen tekenen op het shirt, zodat elke lijn recht is en gelijk aantal centimeter ertussen zit. Dan naai ik alles met elastiek en dan knip ik hem korter en maak ik het zoompje opnieuw.
4: En je koopt die shirts op Vinted. Die shirts zijn op aanvraag of maak je gewoon zelf een x-aantal shirts en verkoop je ze dan?
3: Beide doe ik, ja.
4: Okay, dus mensen kunnen ook zeggen van, ik wil heel graag een FC Groningen shirt of een Nederlands Elftal shirt en dan ga jij gewoon op zoek.
3: Ja, en ook dat mensen hun eigen shirt kunnen opsturen, dat het wat sneller gaat en wat goedkoper kan.
2: Je hoorde Mila Weerman over haar getailleerde voetbalshirts. De bijdrage was van Marco Hamminga. En die loopt er nou heel milieus bij, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Het zag er trouwens wel echt leuk uit.
2: Ja, het ziet er goed uit. Ja, nee, ze doen dat goed.
0: Dus ben jij ook benieuwd? Ga even naar onze website oogtv.nl. Daar staat een filmpje met Mila. Kun je het nog even rustig nakijken. En goed, met het WK voor de deur.
2: Ja, goed gedaan.
0: Waarom ook niet? Ja, nee, zeker weten. Wij gaan weer gauw verder met de muziek. De liefde is overal. Stop loving you. Oh nee, dat is niet echt helemaal onderschrijvend, hè? Nou ja, in ieder geval, dit is Toto hier bij Oog Radio.

0: even met een goede rock ballad je ochtend starten.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: En natuurlijk het laatste nieuws.
2: Ja, en Toto, dat is wel toevertrouwd, ja. Snelle fietsroute, meldt Oognieuws. Tussen de het Helperpark, moet ik zeggen, en de Bornholmstraat is sinds kort een fietsroute te gebruiken die verkeerslichtenvrij is.
1: Yes.
2: De nieuwe fietsverbinding gaat langs de zuidoostkant van de Euroborg, via de oude Stamspoorbrug, die ken ik dan weer niet, en de Gideonweg onder de Europaweg door. De route maakt het mogelijk om sneller van het Helperpark, de Helperzoomtunnel, naar de Bornholmstraat te gaan. En andersom natuurlijk. Het fietspad is onderdeel van de verbinding van en naar Meerstad. Alleen op de dagen dat de FC Groningen thuis speelt, is de fietsroute afgesloten met een schuifpoort.
1: Onzin.
2: Ja, dat wou ik niet zeggen, maar ik dacht hetzelfde. De omgeving rondom het pad wordt de komende tijd nog verder ingericht. En een gedeelte van de hekwerken die er nu staat, zijn tijdelijk. De definitieve inrichting volgt later dit jaar. Is wel heel makkelijk, want dan hoef je niet meer helemaal langs het oude dagbladpand en dergelijke naar de Bornholmstraat te rijden. Maar dan kun je dus inderdaad zo oversteken.
0: Dat is wel mooi, behalve als FC Groningen speelt.
2: Ja, nou ja, goed. Ik weet niet waardoor er komt. Maar dat is misschien de beheersbaarheid van die uitsupporters die aan die kant ook een stadion naar kan.
0: Dat zou kunnen. Maar ja, goed, met een bakfiets is een hekje ook gauw omgereden natuurlijk. Nee, dat moet ik niet zeggen. Dat kan
2: nee,
0: niet.
2: Nee, ik weet niet hoe dik die schuifpoort is. Zou maar uitkijken.
0: Nee, jij weet ook niet hoe dik mijn bakfiets is. Nuchter op de dansvloer, daar heeft iedereen wel eens last van, zullen we maar zeggen. Dagblad van het Noorderstad bericht daarover. Tijdens Pride Groningen op 20 juni dit jaar vindt de eerste editie van Club Sober plaats. Dit is een clubfeest met techno en house, maar dan zonder alcohol of drugs. Nou, in ieder geval zonder alcohol. Initiatiefnemer en DJ Celine Moes kwam op het idee na een bezoek aan Sober Clubbing in Amsterdam. Zij merkte dat veel mensen behoefte hebben aan nuchter uitgaan, maar dat er weinig goede alternatieven zijn voor liefhebbers van elektronische muziek. Ja, en voor Moes draait alles om de muziek, verbinding en vrijheid. En daarom investeert Club Sober in een sterk geluidssysteem met echte clubervaring. Sorry. Hoi.
2: Jij ook
0: met
2: al.
0: Evenementen vindt ochtends plaats in de Salman Gundis in Groningen en sluit aan op Pride Groningen. Naast dansen is er ook ruimte om te ontspannen, nieuwe mensen te ontmoeten en zintuigelijke ervaringen op te doen, wat dat ook betekenen mag, zeg ik dan even zelf. Club Sober richt zich op iedereen die nieuwsgierig is naar een frisse, energieke manier van uitgaan zonder kater.
2: En die poezen mogen niet meer meedoen, hè?
0: Wat?
2: Die katers.
0: Ja, nee, ja, precies.
2: Ja, ik denk ze jou ook even...

0: Turn the Lights Off van Just, Jack Style en John. Iets met een J zullen we maar zeggen. Het is vandaag 5 juni, de vrijdag. En het is inmiddels alweer 8 minuutjes voor 8. En ik zal je vertellen, het is vandaag de internationale dag tegen illegale visserij.
1: Ja, je mag ook niet vissen.
0: Ik mag ook nooit wat.
1: Nee, maar... Jij ook
0: niet. Dus alleen, overbevissing vormt een serieuze bedreiging voor de visstand. En tientallen tonnen vis die ieder jaar illegaal worden gevangen... maken het vaak niet beter op. Deze internationale dag tegen de illegale visserij... is door de Verenigde Naties in het leven geroepen... om de aandacht te vestigen op een activiteit... die nog steeds vaak voorkomt ten koste van de natuur.
1: Ja, want niet alleen zorgt het voor een slechte visstand... en heeft het grote invloed op ecosystemen. Dit heeft ook gevolgen voor de legale vissers. Want als er dan te veel wordt gevist... dan zullen hun visquota worden verlaagd... waardoor zij hun inkomsten zien verkleinen. Koop daarom altijd duurzame vis met het MSC-keurmerk. Ja, ik vraag me af hoe goed dat dan is. Maar in ieder geval, wat ik veel belangrijker vind... is dat de lokale bevolking in de gebieden waar dat gebeurt... vaak niet meer hun eigen eten uit de zee kunnen halen... omdat het veel verder uit de kust was te
0: vangen. Ja, laten we wel wezen hoeveel lokale bevolkingen... hier in de wijde omgeving bestaan... en of die hun eigen vis vangen.
1: Oude Indonesië en een aantal andere landen in die hoek... schijnen er heel veel last van te hebben... omdat de vis trekt zich verder uit de kust terug. Dus nou ja. Die mensen kunnen dat niet meer vangen, want die hebben die geen boten daar niet voor.
0: Ja, nou, dan ben ik misschien wel heel selfish, maar dat is dan een gevalletje zo ver van mijn bed dat het mij weinig kan interesseren. Ja. Nou goed, het is in ieder geval de internationale dag tegen de illegale visserij, dus dat betekent dat je je niet specifiek zorgen hoeft te maken als jij zonder vispasje langs de waterkant zit. Ja, je moet je natuurlijk zorgen maken, want voor je het weet heb je een boze boa naast je staan.
1: Ja.
0: En dan ben je helemaal de sjaak. Dan heeft hij jou aan de haak. Wij gaan verder. Bad English. And time stood still.

0: met het nieuws uit Groningen. Dit is de Oogochtendshow.
1: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
3: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
2: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
4: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
2: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
8: Morgen, 4 minuutjes over acht. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeren en naast mij heb ik Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Laten we
9: wou
8: eens
9: nog een uurtje extra doen.
8: Ik wou nog een uurtje extra. Okay. Laten we eens even beginnen met de kopstukken van het Oog Radio Nieuws.
9: Forensive AI tekent contract met de Rijksuniversiteit over onderzoek naar controle digitale beelden. Meer babysterfte en vroeggeboorte in kwetsbare wijken. En een nieuwe sorteermachine die maakt hergebruik van de kleding nog beter mogelijk.
8: Rond 8:30 meer daarover in het Oog Radio Nieuws. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Allereerst beginnen we even op de snelwegen. Daar worden geen files vermeld. Rondom de hele stad is het rustig. Ook op het spoor gaat het goed. Hier in het noorden moet je naar het westen van het land. Tussen op het traject Amersfoort-Apeldoorn is een aanrijding geweest zojuist. En het lijkt erop dat het verkeer daar tot 9:15 toch last van gaat hebben. Inmiddels zelfs tot 9:45. Dus als je nu nog vertrekt uit Groningen, dan zul je daar wel last van hebben. Dus moet je over Apeldoorn naar het westen. Check eventjes je reisplanner, want het kan goed zijn dat je later aankomt. En voor de rest in de Groningse wijken op de weg. Een gewoon normale ochtendspits.
9: Speciaals... Het begint langzaam weer, hè?
8: Wel opvallend, bij de Westerhaven is het druk. Dat is normaal gesproken niet zo. Dus dat zullen wel veel bussen zijn, zullen we maar zeggen.
9: Nou ja, even omdenken.
8: Precies. Jan, wij gaan verder. Waar gaan we het zo over hebben?
9: Wij gaan het hebben over Noorderlink. En dat heeft te maken met hoe hou je organisatie overeind in een wereld die steeds sneller verandert. En daar is een congres over geweest op het suikerterrein. Nou, hoe dat precies zit, we gaan daar zometeen met een paar onderscheiden. In ieder geval, ze hebben goede functies. Luitenant-kolonel onder andere, gaan we daarover praten.
8: Zal maar.
9: Ja, daarom.
10: De Oogochtendshow.

0: Nou,
1: zo heet het liedje dus ook. Van Louis Capaldi.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, en dan de vraag, hoe blijf je als organisatie overeind in een wereld die steeds sneller verandert?
3: Ja, nou, netwerkorganisatie Noorderlink hield gisteren een congres op het Suikerterrein met die centrale vraag. De deelnemers kwamen uit het bedrijfsleven, maar ook militairen schoven aan om hierover te praten. En dat is toch wel bijzonder. Je hoort daarover dus luitenant-kolonel Roy Krause.
4: Nou, we zijn lid van de Noorderlink en Noorderlink Live is een congres die één keer in twee jaar wordt gegeven. En wij zijn hierbij omdat wij de verbinding willen maken met de noordelijke regio.
5: Ja, wat kunnen jullie hun eigenlijk leren?
4: Ja, we zijn flexibel. We kunnen goed improviseren. En we zijn, leiding kunnen wij ontvangen. En alles wat wij onze mensen leren, kunnen wij vervolgens weer gebruiken in de noordelijke regio. En kunnen bedrijven dat ook gebruiken.
5: En hoe geven jullie die kennis dan, nou, die geven jullie nu door, maar ook op andere manieren dan?
4: Noorderlink heeft een heel groot netwerk, vergaderingen. Maar die hebben ook workshops en wij sluiten af en toe aan bij workshops. En zo proberen we die verbinding met de noordelijke regio te behouden.
5: En was dat altijd al zo? Of is het eigenlijk ja, nu jullie de laatste jaren zo groeien eigenlijk?
4: Ja, we zijn natuurlijk altijd zichtbaar op de noordelijke arbeidsmarkt geweest. Echter zijn we nu sinds, ik geloof, twee jaar lid van Noorderlink. En versterken we die band in de noordelijke regio nog meer.
5: En geef eens hele concrete voorbeelden van hoe jullie dat dan doen. Improviseren en bij een oorlog. Je maakt altijd plannen, maar bij de eerste schermutseling dan sneuvelt het plan.
4: Nou, dat is een andere zin. Je maakt een plan en het plan wijzigt zodra je de startlijn overgaat. En bijvoorbeeld vanochtend zagen we dat ook weer. Het plan was 9:30 starten, maar de bussen waren er nog niet. Dus iedereen gaat dan rustig op de afwachtingshouding zitten. En totdat het zijn go wordt gegeven, dan gaan wij starten en dan pakken we het wel weer op. Ja, dus wij zijn heel flexibel daarin. Kijk, wij willen graag laten zien wie we zijn, wat we kunnen, wat we te bieden hebben. Maar ook als mensen bij ons weggaan, de bedrijven waar onze mensen naartoe gaan, wat die gaan krijgen. Dus daarom vinden wij het dus belangrijk dat we dus maximaal zichtbaar zijn in de maatschappij op dit soort evenementen.
3: Je hoorde luitenant-kolonel Roy Krause over de aanwezigheid van het leger bij een congres van Noorderlink. Het Nederlandse leger wil en moet groeien. Dus liet het leger deze kans ook niet onbenut om zieltjes te werven. Op het Suikerterrein waren dan ook allerlei legervoertuigen te zien. Je hoort sergeant-majoor Alex hierover.
6: Het is een beetje een wisselwerking. We zoeken natuurlijk wat dat betreft mensen die echt of die militair willen worden. Daarnaast natuurlijk ook eventueel nog reservisten. Ja, daar kun je eigenlijk ook die samenwerking zoeken, zowel burger als militair.
5: Want er moeten nog wat mensen bij, hè? Het is best wel een klus om dat leger op sterkte te krijgen.
6: Ja. Ja, we zitten nu, hè, vanmorgen werd het nog aangegeven tijdens de meeting, dat we ongeveer op 80.000 militairen en werknemers zitten. Werknemers praat ik dan over burgercollega's. En moeten eigenlijk rond 2030 op 100.000 mannen en vrouwen zitten. Dus we hebben best wel een grote opgave, zeg maar. Maar wij doen wel ontzettend ons best, zeg maar, om ons te laten zien, zeg maar, aan de burgers. En ook te laten merken hoe fijn het is, zeg maar, om als militair te dienen.
3: Je hoorde sergeant-majoor Alex over de aanwezigheid van het leger bij Noorderlink. De bijdrage was van Johannes Rinks. En die loopt nu ook in mooi uniform.
1: Ja, in het gelid, inderdaad. Ja.
3: Nee, ik vind het vooral mooi dat hij die omschrijft, als ze nog niet aan de gang kunnen, de afwachthouding. Dat werd bij mij op mijn werk toch niet gewaardeerd, hoor?
1: Nee, denk het niet. Dan is het in ieder geval duidelijk, Jan, dat jij niet in het leger hebt gezeten.
3: Nee.
1: Volgens status quo is dat anders. Zij zeggen dat jij op dit moment in het leger zit. In the army now. Flauw, hè? Maar we doen het wel gewoon.

0: hoe het met jullie zit. Maar dit liedje zal de hele dag, misschien wel het hele weekend, door mijn hoofd gaan spoken. We gaan eens eventjes kijken naar het weer. Vandaag af en toe zon en er valt toch wel een verspreide bui. Her en der, meestal her, nooit der. Het wordt 18 of 19 graden bij de matige wind uit het westen tot zuidwesten.
1: Ik ben benieuwd hoe het goed wordt, maar goed. Hoe het ook zij, het volgende is afgesloten. Dat wil zeggen, dat is de kop op onze eigen webpagina van Oognieuws. Het Noorddijkerpad heb ik het dan over. Die is in, dat ligt in Noorddijk, lijkt me logisch. Is tot en met 19 juni afgesloten vanwege werkzaamheden aan het project Onnenruischerbrug. Het pad is afgesloten vanwege de aanleg van nieuwe transportleidingen tussen drinkwaterlocaties in Onnen en Ruischerbrug. Ja, dat is een flink eind, lijkt mij. Fietsers kunnen tot en met 19 juni gebruik maken van de Stadsweg of de Rijksweg. Nou, zoek het even op. Ik weet wel dat het aan de oostkant van de stad is en hoe dat precies daar allemaal in elkaar steekt. Komt er niet zo vaak. Waar we het al over hadden, FC Groningen is in het nieuws. Onder andere met de nieuwe fanshop van FC Groningen in de Herenstraat. Belde onze eigen website, Oognieuws. Die is gisteravond om 6 uur officieel geopend. En gistermiddag maakte de voetbalclub bekend dat het pand, eerst nog genoemd Goudwinkel Meijer, zou gaan openen. Nou, en de openingstijden worden van maandag tot en met woensdag en vrijdag en zaterdag 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En op donderdag 10 uur tot 9 uur 's avonds. En op zondag van 12 uur tot 5 uur.
0: Ja, dat is trouwens wel leuk gegaan met die winkel. Want FC Groningen die heeft dat behoorlijk lang onder de pet gehouden.
1: Ja, nee.
0: Maar toen was er op een gegeven moment, begreep ik hier op de redactie, iemand die aan het pand had verbouwd. En die had uit alle trots neergezet van aan het werk voor FC Groningen. Nou, een van onze redacteurs had dat natuurlijk gespot. En nou ja, goed. Dus het kwam ietsjes eerder naar buiten dan de bedoeling was.
1: Ja, maar goed, hadden we toch weer een scoop.
0: Yes.
1: Maar goed. Even het voetbal verlengen tot het wereldkampioenschap begin binnenkort natuurlijk. Nu staan we er zelf, is het laatste deel van de tekst op Dagblad van het Noorden, de stadeditie. Ja, want Curaçao is de grootste verrassing van alle deelnemende teams op het wereldkampioenschap. Het team van trainer Dick Advocaat heeft wel een hele forse Groningen inbreng. Namelijk de broeders Leandro en Juninho.
0: Juninho.
1: Ja, Bakuna. En ook nog een keer Charles Margarita. Die drie zijn alle drie geboren in de stad. En ze staan doorgaans ook in de basis. Dus ja, het is toch wel leuk dat er ook weer stel Groningen even lekker op het wereldkampioenschap doet.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ik snap alleen niet als wanneer je in de stad Groningen bent geboren, hoe je dan voor Curaçao meespeelt.
1: Nou, ze komen voor Curaçao oorspronkelijk.
0: Nee, ze komen uit stad.
1: Ja, ze zijn hier geboren, maar hun ouders zijn waarschijnlijk, omdat ze voor Curaçao afkomstig zijn als familie, zijn ze dus ook daar.
0: Ja, ik ben hartstikke blij voor die man, hoor. En totaal verdiend. En ook hartstikke leuk voor Curaçao, maar al dat heen en weer gescheept met al die spelers. Ik ben er niet zo van. Maar ja, goed.
1: Okay. Nou, ik vind het wel grappig.
0: Dat is ook maar een mening.
1: Ik ben ook eigenlijk wel een beetje meer voor Curaçao aan de route dan voor Nederland.
0: Nou, dan gaat de rest van de uitzending je microfoon niet meer aan, Jan.
1: Nou, is mooi, ga ik lekker uit.
0: Lekker. Wij gaan door met de muziek. Taylor Swift. En Taylor, ik zou zeggen, kondig eventjes je eigen plaat aan.

0: Dankjewel, Taylor.
1: Het is 9:05. Het is vandaag vrijdag 5 juni. Net hebben we al even gekeken wat er vanavond allemaal te doen is in en rond de stad. Maar het weekend staat dus voor de deur, dus we gaan ook nog eventjes naar morgen en zondag. Jan!
2: Ja, nee, oké. Ik heb hem al. Ik zal even kijken. Ik zag zondag staan, maar het is zaterdag en zondag vanaf 12 uur op de drafbaan in Stadspark Zomervolk. Ja, het festival wordt georganiseerd door de band Rapalje, die samen met volop andere bands uit binnen- en buitenland met hun Keltische volksmuziek de bezoekers vermaken. Naast de muziek zijn er ook nog workshops zoals Ierse dans, een culinaire markt en speciaal kinderdorp voor de jongste festivalgangers. En ja, als je daar zin in hebt, dan moet je dus morgen, zaterdag en zondag vanaf 12 uur naar de drafbaan, want dan is daar Zomervolk. En jij zei dat heel mooi over het Rapalje.
1: Ja, het Rapalje dat per Przewalski-paard het etablissement betreden, zoiets.
2: Ja, dat was het groot Nederlands dicté.
1: Precies.
2: Heel mooi. En nou ja, als je denkt, nou wil ik het ook weten, dan moet je even naar de drafbaan.
1: En dan morgen 8:30 kun je terecht in de RKZ-bios voor de rockumentaire Iron Maiden Burning Ambition. De band kennen we natuurlijk allemaal. De energieke docu volgt het decennia lange bestaan van de altijd toerende band door middel van een grote collectie aan archiefbeelden en interviews met fans. Morgenavond 8:30 te bekijken in de RKZ-bios de rockumentaire Iron Maiden Burning Ambition.
2: Ja, dat klinkt goed. Dat lukt ons niet zo. Maar nee. Goed. Als je nou dichter bij huis wil houden, dat kan ook. Moet je zondag namelijk even naar de Forumbibliotheek. En dat is wel bijzonder, want het is een presentatie van de Subjectieve Atlas van Groningen. Toen ik het las, dacht ik, huh? Maar het is dus over de afgelopen 2 jaar hebben meer dan 100 Groningers hun ervaringen in beeld gebracht. Van de schoonheid van het wat tot het uitzichtloze wachten in de AZC's. Van verlies en verzwegen geschiedenissen tot stille trots. De Subjectieve Atlas van Groningen vormt een intieme en politieke cartografie van thuis zijn. Dus het is een boek wat echt Groningen ademt, zo moet je zeggen. De presentatie van de Subjectieve Atlas van Groningen vindt in de Forumbibliotheek plaats zondagmiddag om 3 uur. Nou, die tips hebben we uitgezocht. Als je ze allemaal wil lezen, ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Als je zelf iets organiseert, willen we dat vast wel melden. Stuur die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
3: Oogradio Stadsplaat.
1: De 12-jarige Lorenzo van der Veen uit Noordhoorn timmert hard aan de weg in de Nederlandstalige muziekwereld. Met zijn spiksplinternieuwe single Truckersfestijn brengt hij een vrolijke ode aan de gezellige truckersleven en de sfeer van de bekende truckersevenementen. Je hoorde hem gisteren ook al, maar ik vind hem zo leuk dat ik hem gewoon nog een keertje doe.
2: Is ook leuk.
1: Dit is Lorenzo en Truckersfestijn. Nee, dit is niet Truckersfestijn. Wat raar. Dit is Lorenzo en Truckersfestijn.
3: Oogradio Stadsplaat.

0: Ah, dankjewel Lorenzo. Truckersfestijn, ik word er helemaal blij van.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 9:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensiv AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensiv AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject van de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azopardi is de overeenkomst een belangrijke stap om een wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaak een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen-Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dit vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. En volgens woordvoerder Johan Jongkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er vervalt ook een verspreide bui. Het wordt zo'n 18 à 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot zuidwesten, maar die varieert dan mogelijk in kracht windkracht 3 tot 4.
3: Gaan we door naar de verkeerssituatie op de Groningse weg. Daar is het behoorlijk druk. Binnen de stadsgrenzen zijn eigenlijk alle grote doorgaande routes in ieder geval bezet. Het lijkt nergens stil te staan, maar toch druk. Op het spoor, hier in het noorden, gaat het helemaal lekker. Ga je naar het westen van het land, op het traject Amersfoort-Apeldoorn, of Apeldoorn-Amersfoort vanuit ons gezien, is een aanrijding geweest. En de NS geeft aan dat ze waarschijnlijk tot 9:45 daar nog wel mee aan het dealen zijn. Dus moet je naar het westen van het land, bijvoorbeeld Hilversum of Amsterdam, check echt even je reisplannen, want jij zult nog wel eens er wat langer over kunnen doen.
2: Ja, een beetje vertraging.
3: Precies. Tot zover het verkeer. Gaan we gauw door tot de orde van de dag. Jan, waar gaan we het over hebben?
2: Nou ja, als je het over de orde van de dag hebt, dan gaan we even naar de tweede editie kijken van het Groninger Filmdagenfestival. Ja, dit festival moet nog plaatsvinden, maar ze zijn al wel bezig met een crowdfunding. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
3: Maar we beginnen eerst de ochtend met zo'n milieu.
4: Dark Before the Dawn.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Eind november, daar zijn we nog lang niet. Maar dan vindt wel de tweede editie plaats van de Groninger Filmdagen.
2: Ja, het festival vindt plaats in de voormalige Camerabioscoop. Die staat aan het Herenplein. En er is inmiddels een crowdfunding gestart. Met het geld wil de organisatie het festival financieren en een nieuw programma voor makers met een migratieachtergrond opzetten. Je hoort artistiek directeur Alexander Roe over het festival.
3: De Groninger Filmdagen is een driedaags filmfestival waar we films vertonen die hier vandaan komen, uit Groningen. Het heeft ook een bepaald soort profiel, dat noemen we rooted cinema, gewortelde films. Dat zijn films die gemaakt worden vanuit een plek, vanuit een gemeenschap, vanuit een landschap. Dus mensen die sterk verbonden zijn met waar ze wonen, die films maken over een specifiek onderwerp. Die films willen we graag laten zien. Niet alleen uit Groningen, maar ook uit heel Nederland. En we gaan zelfs proberen om Europees te programmeren. Dus ook van buiten films naar binnen te halen om de makers in contact te brengen met andere makers, maar ook om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren. En op die manier vorm te geven aan een Gronings filmcultuur. Dus dat we echt ons eigen ding gaan doen. We brengen zowel makers, publiek, industrie als wetenschappers bij elkaar. Dus we laten films zien aan het publiek, zoals een festival dat doet. Maar we gaan ook in gesprek met elkaar door workshops, door masterclass, door panels, waar iedereen bij welkom is. En op die manier worden we eigenlijk een soort broedplaats voor film. En daarmee hopen we inzicht te krijgen in hoe je aan representatie kan werken door cinema. Ons festival wil eigenlijk de verhalen van Groningen laten zien. De mensen van hier. En op die manier een stem geven aan de tijd, aan de cultuur die we met z'n allen maken. En ook een soort toekomstbeeld op wat film zou kunnen betekenen voor de stad, voor de provincie. Ik denk dat het een mooie bijdrage kan zijn aan het imago.
4: Jullie zijn een crowdfunding gestart.
3: Ja.
4: Waar is dat voor?
3: Omdat dit festival wordt gerund door vrijwilligers. Vorig jaar hebben we het helemaal op eigen kracht gedaan. Dit jaar gaan we dat weer doen. Alleen we gaan ook subsidies aanvragen, maar we hebben nog geen geld. Maar er werken wel al 20 mensen aan het festival. We hebben wat geld nodig om die opstartfase door te komen. Dus we zijn druk bezig met subsidie aanvragen. Maar in de meantime doen we dit allemaal in onze eigen tijd. Dus we hebben een beetje startkapitaal nodig om basisdingen te dekken. Zoals misschien een vergaderzaal of PR. Of dat we een programmeur inhuren om een bijzondere film binnen te halen. Dus een beetje startkapitaal om de boel aan te zwengelen.
2: Je hoorde artistiek directeur Alexander Roe over de Groninger Filmdagen. Nou, als je dan zegt filmdagen, nou dat klopt. Ze vinden namelijk plaats op 27, 28 en 29 november in de voormalige Kamerbioscoop. Die staat dus aan het Herenplein. De crowdfunding loopt nog tot 28 juni, dus als je ze een warm hart toedraagt, dan kun je nog bijdragen. En ze hoopt die organisatie €5.000 op te halen. De bijdrage was van Jo Rumpf. Wij gaan verder met Dexys Midnight Runner en Come On Eileen. Zometeen nog even een blik op het nieuws en daarna het weer. Johan Kamphuis komt ons vertellen wat wij vandaag en het weekend en misschien nog wel een beetje volgende week kunnen verwachten. Blijf hangen. Straks eerst het nieuws.

0: uit begin van de jaren 80, Dexys Midnight Runner.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, nou, wij zijn al even opgestaan, nu nog. En dat doen we met dit nieuws. Gefascineerd door een West-Afrikaans slangenmeisje. Dat meldt het Dagblad van het Noorden, stadeditie. Filmmaker Marjolein Prins, opgegroeid in Jellem, maar opgeleid in Groningen, tuurlijk. Nee hoor. In Groningen in ieder geval, maakte de documentaire Fantastiek. En die gaat over Fanta. En dat is een meisje uit Guinea dat droomt van een carrière als acrobaat en contortionist. En dat is dus Slangenmeisje, iemand die heel lenig is. Prins kwam via een circusorganisatie in contact met Fanta en besloot uiteindelijk haar 7 jaar lang te volgen. In de film staat niet alleen haar droomcentraal, maar vooral de twijfels die erbij horen. Fanta moet namelijk ook nog zorgen voor haar zieke moeder, naar school gaan en omgaan met verwachtingen van haar omgeving. En volgens Marjolein Prins is juist die twijfel herkenbaar voor iedereen. Met de film wil ze bovendien stereotypes over Afrika doorbreken en een positief verhaal laten zien over een sterk meisje in een warme gemeenschap. Haar eigen creatieve ontwikkeling, van Marjolein zelf dus, begon in het noorden, vooral tijdens haar studie aan Minerva in Groningen. Nou, en ze komt het terug in Groningen toelichten, want 8 juni is deze film te zien in het Forum. En de maakster zelf, Marjolein Prins, zal daarbij zijn om in gesprek te gaan met het publiek.
0: Leuke meisje dat acrobaat en contortionist wil worden. Pas wel op, want ik heb wel gehoord dat contortionisten vaak met zichzelf in de knoop zitten. Dan een last-minute studiekeuze-event. De Dagblad van het Noorden. Twijfel jij nog over je studie na de middelbare school? Dan is er goed nieuws. Op 17 juni namelijk organiseren de scholen van Hallo MBO een last-minute studiekeuze-event. En hier kunnen leerlingen van VMBO, HAVO, VWO en MBO-studenten die willen gaan overstappen alsnog kennis gaan maken met opleidingen en hun laatste vragen stellen. De deelnemende scholen zijn het Alpha College, Drenthe College, het Noorderpoort, het ROC Menso Alting en het Terra MBO. Hoeveel studenten het advies krijgen om zich nog voor 1 april aan te melden. Hoewel studenten het advies krijgen om zich voor 1 april aan te melden, lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld door twijfels, een mogelijke overstap van HAVO naar MBO, of omdat iemand niet is toegelaten tot de opleiding van keuze. Heb je op 17 juni je keuze kunnen maken, dan kun je meteen aanmelden voor de opleiding. Neem daarvoor wel je DigiD mee. En als je nog jonger bent dan 18, moet je ook de contactgegevens van je ouders en verzorgers meenemen. Aanmelden voor het event, het studiekeuze-event, kan via de websites van de scholen. En wil je nou nog meer nieuws? Check dan even onze website oogtv.nl en natuurlijk onze Oognieuws-app. Zometeen gaan wij naar Johan Kamphuis. Die gaat ons haarfijn uitleggen wat wij kunnen verwachten.

0: Sarah. En Take a Chance hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Het is inmiddels 8 minuutjes voor 9. Het is dus de hoogste tijd om eventjes in te schakelen bij Johan Kamphuis, de weerman van Oog Radio en Televisie. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Een bijzonder goedemorgen. Hey, het is een beetje een rare week op wat het weer betreft. Ik was toevallig afgelopen week jarig. Dat ben ik bijna elk jaar. En ik heb voor het eerst in 20 jaar regen op mijn verjaardag gehad.
2: Oh, echt?
0: Dat is, dat is wel redelijk uitzonderlijk.
2: Klimaatverandering.
0: Heeft dat ermee te maken?
2: Ik denk dat het vooral te maken heeft met ons klimaat. Dat valt er wel eens wat regen. Ja, dan heb je nou net pech of je hebt heel lang geluk gehad.
0: Het is mooi bekijkt, ja.
2: Het laatste.
0: Ja.
2: Hey, maar over regen gesproken. Er valt nu op dit moment nog een enkele bui in Groningen en in de provincie. Maar die trekken geleidelijk aan weg. Vanmiddag blijft het helemaal droog. En de temperatuur loopt op naar een graad of 19 of 20. Verder staat er een zwak of matige wind uit het westen, windkracht 2 tot 3. En over regen gesproken, er passeerde gisteren een felle buienlijn.
0: Zo.
2: Dat gaf bij mij nog onweer. Niet alleen bij mij, maar in een groot gedeelte van de provincie. Maar bij mij viel 10 mm in de tuin, maar wat meer nog naar het zuiden toe, richting Drenthe, het zuiden van de provincie. Daar viel nog een stuk meer regen. In de stad viel zo'n 12 mm, maar ik heb begrepen dat op de grens tussen Groningen en Drenthe zelfs 20 tot 25 en op Eelde bijna 30 mm viel uit die bui. Ja, dus dat tikte behoorlijk aan. Juni, daarvan kunnen we nu alvast vaststellen, dat wordt geen extreem droge maand. En voorlopig komt er ook af en toe nog wel wat regen bij in de regenmeters. Ja, we zitten even in een wisselvallige periode. Maar ik zei het ook de afgelopen dagen al. Het is Nederland. De zon gaat vanzelf schijnen en die zomerwarmte maak ik me helemaal geen zorgen over. Die gaat wel komen. Maar vandaag dus nog even niet wisselvallig. Vanochtend nog een bui. Vanmiddag droog, af en toe zon. En een graad of 20. Rustig weer. Nou, morgenochtend eerst een waterig zonnetje. In de middag bewolkt, valt er af en toe een beetje lichte regen of een buitje. 20 graden als temperatuur. Thermisch eigenlijk prima temperaturen, denk ik, voor heel veel mensen. En er staat morgen ook een zwakke, hooguit matig windje. Die komt uit het zuiden. In de nacht verandert er weinig, valt er ook af en toe lichte regen. Zondagochtend beginnen we nog voor de mensen die vroeg opstaan met de laatste buitje. Daarna wordt het droog, af en toe het zonnetje erbij. Nee, niet stralend, maar wel regelmatig vriendelijk. 20 graden weer en er staat zondag in tegenstelling tot de komende dagen een stevige wind. Matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En die komt uit het westen tot zuidwesten. Nou, na het weekend, maandag waarschijnlijk een groot gedeelte van de dag droog. Maar dinsdag, woensdag, het blijft wat licht wisselvallig. Met af en toe zon, af en toe een bui. En de temperaturen die neigen erna om eerder nog een klein stapje terug te doen dan omhoog. Dus ja, op dat hoogzomerse weer, wat ongetwijfeld weer gaat komen, daar moeten we nog eventjes op wachten.
0: Good will come to those who wait, zullen we dan maar zeggen in dat geval. Ja. Geweldig. Nou, je kunt het leuk vinden of niet, maar we weten in ieder geval waar we aan toe zijn weer de komende dagen, Johan. Hartstikke fijn. Dank je wel daarvoor. Vanmiddag rond 5:10 ben jij zoals elke vrijdag, als het goed is, weer te horen bij Oog op het Weekend bij Rijn en Femke.
2: Gaan we nog eventjes verder vooruit kijken naar volgende week.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Hartstikke fijn. Johan, heel erg bedankt voor deze uiteenzetting en tot vanmiddag.
2: Vanmiddag.
0: Hoi hoi. Johan Kamphuis dus. Wil je zijn weerbericht in alle rust nalezen? Dat kan. Ga naar oogtv.nl en klik op het weerberichtje. Wij gaan nog even verder met een van mijn favoriete liedjes. R.E.M. and Everybody Hurts.

0: R.E.M. Een nummer dat ontzettend veel mensen troost kan bieden. Everybody hurts dus. Het is al 9 uur geweest. We zijn al zwaar over tijd, maar deze oogochtendshow moeten we toch even afsluiten. Dus dat doen we ook. We hebben een ontzettend volle show gehad deze 5 juni, Jan.
1: Ja, klopt. En dat was niet alleen geluid, maar ook film. Want we hadden over, het over het filmfestival dat in november gaat gebeuren. Bovendien doen we dat in een modieus en fashion item gemaakt voetbalshirt van Mila Weerman. En in de tussentijd leren we op de Noorderlink hoe we ons bedrijf in focus moeten krijgen en ook onze focus daarop moeten houden. Nou, dan hebben we alle items weer gehad.
0: We hadden een ontzettend volle show. Al deze verhalen kun je ook nog op onze site oogtv.nl terugkijken. Deze oogochtendshow zit erop. Maandag weer een nieuwe oogochtendshow. Vanmiddag om 4 uur oog op het weekend. En tot die tijd de beste muziek en natuurlijk het laatste nieuws bij Oog. Dus ik zou zeggen, hou hem op oog. En wij sluiten altijd af met
2: dikke doei.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
6: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
5: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
7: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
5: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensiv AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensiv AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azupardi is de overeenkomst een belangrijke stap om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaker een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dat vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. En volgens woordvoerder Johan Jongkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 à 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die varieert in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensive AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensive AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azupardi is de overeenkomst een belangrijke stap om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaker een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dat vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. En volgens woordvoerder Johan Jonkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 à 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die varieert in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensive AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensive AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azupardi is de overeenkomst een belangrijke stap om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaker een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dat vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. En volgens woordvoerder Johan Jonkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 à 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die varieert in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Groningse start-up Forensive AI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daardoor kan het bedrijf zijn AI-technologie verder ontwikkelen om te controleren of digitale beelden echt zijn. Forensive AI is opgericht door onderzoekers van de universiteit en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De software analyseert de unieke digitale vingerafdruk die een camerasensor achterlaat in een foto. Zo kan worden vastgesteld of een afbeelding daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of deze later is bewerkt. De technologie kan onder andere worden ingezet voor het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Ook ziet het bedrijf toepassingen in forensisch onderzoek, verzekeringen en het verifiëren van media. Volgens medeoprichter George Azupardi is de overeenkomst een belangrijke stap om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische oplossingen. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de wijk waar een baby wordt geboren veel invloed heeft op de gezondheid rond de geboorte. In sommige kwetsbare wijken van grote steden is de kans op babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en hebben ze vaker een lager geboortegewicht of zijn ze kleiner. De onderzochte wijken liggen in gebieden die meedoen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, zoals Groningen Noord. Volgens onderzoeker Jasper Been komt dat vooral door de leefomgeving en niet door persoonlijke kenmerken van ouders. Factoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast, slechte woningen, schimmel en hitte spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Veel kleding komt nog steeds bij het gewone afval terecht in plaats van in een kledingcontainer. Daardoor gaat bruikbare kleding vaak verloren. Om dat aan te pakken heeft de provincie het project Sorted opgezet. Met nieuwe machines kan kleding automatisch uit het afval worden gehaald en beoordeeld. De technologie herkent kledingstukken en bepaalt of ze opnieuw verkocht kunnen worden of beter gerecycled kunnen worden. De nieuwe aanpak maakt het proces een stuk sneller en efficiënter. Aan het project doen ongeveer 15 organisaties uit Noord-Nederland mee. Zij zorgen voor het bedienen en onderhouden van de machines, wat ook nieuwe banen oplevert. De provincie wil hiermee voorop lopen in Europa op het gebied van kledinghergebruik. En volgens woordvoerder Johan Jonkind is vooral bijzonder dat straks vrijwel het hele proces automatisch kan verlopen. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 à 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die varieert in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Zij heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet, omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk. Palen en planken, voor een schutting... De4keien.nl. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Oog. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws. Goedemiddag, het is 2:30. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De politie heeft opnieuw een mogelijke verdachte in beeld in het onderzoek naar de ernstige mishandeling van een 19-jarige man in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat. Nadat de zaak deze week aandacht kreeg en opsporing verzocht, heeft de man zich bij de politie gemeld. Onderzoek wordt gedaan en wordt gekeken of het daadwerkelijk een van de gezochte verdachten is. De mishandeling vond plaats op 21 januari dit jaar. Het slachtoffer werd door meerdere mannen aangevallen en liep ernstig letsel op. De politie is nog op zoek naar andere betrokkenen en roept getuigen op zich te melden. De rechtbank in Groningen heeft een 33-jarige man uit Appingedam veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor meerdere geweldsfeiten tegen zijn ex-partner. De man stak vuurwerk door haar brievenbus en mishandelde haar. Naast de celstraf kreeg hij ook een contact- en locatieverbod opgelegd en daarnaast moet hij ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank noemt de feiten ernstig en rekent de man zijn gedrag zwaar aan. In Ten Boer werken Marianne Koning en Rebecca ondertussen aan een heel ander verhaal. Zij openen deze zomer koffiezaak Koffie aan het Koopmansplein. Volgens initiatiefnemers moet met meer worden dan alleen een plek voor koffie. Ze willen een ontmoetingsplek creëren waar dorpsgenoten elkaar kunnen treffen voor een gesprek of activiteit. Na een jarenlange zoektocht naar een geschikt pand hebben de ondernemers inmiddels de sleutel gekregen en kunnen ze aan de voorbereidingen beginnen. En dan tot slot sport. Voor veel Groninger amateurclubs staat morgen opnieuw veel op het spel in de nacompetities. Oog Sport volgt de ontwikkelingen dan ook live. De aandacht morgen gaat onder meer uit naar Velocitas 1897... dat nog altijd kans maakt op promotie naar de vierde divisie. En ook wordt er gekeken naar de strijd van Oranje Nassau tegen degradatie en naar verschillende promotie- en handhavingsduels in de vierde klasse. Luisteraars kunnen morgenmiddag om 14:00 live op de hoogte worden gehouden van alle tussenstanden en beslissingen op de Groninger sportvelden. En dan nog het weer. Vandaag af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En dit was het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. In de tussentijd blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het weekend van Oog Radio.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De politie heeft opnieuw een mogelijke verdachte in beeld in het onderzoek naar de ernstige mishandeling van een 19-jarige man in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat. Nadat de zaak deze week te zien was in opsporing verzocht, heeft een man zich gemeld bij de politie. Het wordt nu onderzocht of deze man ook daadwerkelijk een van de gezochte verdachten is. De mishandeling vond plaats op 21 januari. Het slachtoffer werd toen door meerdere mannen aangevallen en raakte hierbij ernstig gewond. De politie zoekt nog naar andere betrokken en vraagt getuigen zich nog steeds te melden. De marathon van Groningen wordt volgend jaar waarschijnlijk een stuk eerder gehouden. De gemeente heeft de editie van 2027 voorlopig op 18 april gepland. Dat is ongeveer anderhalve maand eerder dan dit jaar. Aanleiding lijkt te zijn de warme omstandigheden tijdens de afgelopen editie. Hierbij werden 7 deelnemers aan de halve marathon onwel. De nieuwe datum staat in een eerste versie van de evenementenkalender voor volgend jaar. De rechtbank in Groningen heeft een 33-jarige man uit Appingedam veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor geweld tegen zijn ex-partner. De man stak vuurwerk door haar brievenbus en mishandelde haar. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod opgelegd. Daarnaast moet hij ook nog €29.000 schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank gaat het om ernstige feiten die grote gevolgen hebben gehad voor het slachtoffer. In Ten Boer wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe ontmoetingsplek voor het dorp. Marianne Koning en Rebecca Huisman openen deze zomer een koffiezaak aan het Koopmansplein. Het moet meer worden dan alleen een plek voor koffie. De initiatiefnemers willen een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren waar inwoners elkaar kunnen treffen voor een gesprek, een activiteit of gewoon wat gezelligheid. Na een lange zoektocht naar een geschikt pand zijn de voorbereidingen nu eindelijk in volle gang. En tot slot, sport. Voor veel Groninger amateurclubs staat morgen opnieuw veel op het spel in de nacompetitie. Het radioprogramma Oogsport doet morgen live verslag van de beslissende wedstrijden. Daarbij onder meer aandacht voor Velocitas 1897... dat nog altijd kans maakt op promotie naar de vierde divisie. En ook Oranje Nassau strijdt voor lijfsbehoud, terwijl in verschillende klassen promotie en degradatie op het spel staan. Luisteraars worden morgenmiddag op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op de Groninger voetbalvelden bij Oogsport vanaf 2:00. Dan nog het weer. Vandaag af en toe zon met een verspreide bui hier en daar. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Van Oog Radio.
3: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. Zometeen hoor je de nieuwe van Taylor Swift bij je Somber.

0: I knew it, I knew you. Van Taylor Swift, dat is de nieuwe single die vandaag is uitgekomen. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 5 juni alweer. Oh jongens, wat gaat het hard.
1: Ja, voor je het weet.
0: Voor je het weet zitten we alweer aan de kerst. En voor je het weet hebben wij een hele concertreeks gehad.
1: Ja, laten we daar nog even niet over nadenken, want dan is het al voorbij.
0: Ja, maar we gaan deze week gaan we van start.
1: Over enkele dagen.
0: Over enkele dagen. En we beginnen met Alter Bridge.
1: Ja.
0: Maar goed, nou, daarover later meer. Want ik heb ook een live plaat uitgezocht van Alter Bridge.
1: Oh, om alvast even in de stemming
0: te komen. Om alvast even in de stemming te komen. Hé, hey, we zijn er weer. Dag Alexander.
2: Hallo Rijn.
0: Hallo. Hi. Dag Femke.
1: Hi Rijn. Dag, en Rijn. Alexander.
0: Ja, wat fijn dat we er weer zijn. Rian is er deze week niet. Die is even een weekje vrij. Nou, geniet er lekker van. Het is wisselvallig weer. Dus ik hoop dat ze in ieder geval, qua temperatuur is het goed voor haar.
2: Zij zit gebakken.
0: Het is niet, nou, niet boven de 20 graden.
1: Nee, maar als je op de fiets zit, dan is het best wel warm.
2: Ja, maar als je vakantie hebt, dan ga je niet op de fiets zitten.
1: Nee?
0: Goed.
1: Oh.
0: Even belangrijke dingen eerst.
1: Ja, lang zal

0: want we hebben een jarige in ons midden. Dat wil zeggen, hij is deze week jarig geweest.
1: Ja.
0: En hij is lang. En hij luistert naar de naam Alexander.
2: Hallo.
0: Hey, gefeliciteerd, man.
2: Hallo.
0: Hoe is het ermee, ouwe zak?
2: Goed, goed, goed, goed.
1: Hoe oud ben je eigenlijk geworden?
3: Nou, net zo oud als dat liedje van Doe Maar.
0: Oh, ja.
1: 32 jaar.
0: Ja, trillend op zijn benen. Je ziet het ook, hè.
3: Ik ben nog niet eens op de helft van mijn pensioen, erg, hè.
1: Ja.
0: Nou, je komt al een eind in de richting.
3: Nou, ik moet in ieder geval tot mijn 70ste. Dus ik mag nog wel 3 jaar tot ik het helft.
1: Dat is waar, jij mag langer.
3: Ik ben nog langer.
0: Maar leuke dag gehad?
3: Ja, leuk.
0: Het gebak was heerlijk.
3: Ja, hè, fijn.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Volgens mij heb ik het gemist. Maar, ja,
3: leuk dat jullie dinsdag ook even zijn langsgekomen.
0: Oh, ze krijgen dat.
3: Oh. Ja, jij gaat eerst lopen fit over gebak. Dan,
1: Nou, wij doen het wel.
0: Ja, wij hadden wel gebak mee.
3: Ja, ja, maar
0: we willen je niet, schuldig laten voelen of zo. Maar
3: dat gaat ook niet lukken, hoor.
0: Nee, dat weet ik.
1: Nou, dan blijft je cadeautje ook in mijn broekzak.
3: Je moet ik hem er zelf even uithalen.
1: Nee.
0: Goed, hey, Alexander, van harte gefeliciteerd,
3: man. Dankjewel.
0: Wil jij Alexander nou ook feliciteren? Dat kan op 050-5715-815. En ook alle andere berichten kun je via dat nummer gewoon appen naar de studio. Dus nog één keer 050-5715-815.
3: Ik was even bang dat je zou zeggen, wil jij dit jaar ook nog jarig worden?
0: Oh ja, dat ook.
3: Ja. Nou, bijna de helft van de mensen is dit jaar wel jarig geweest.
1: Ja,
0: wat gaan we doen vandaag? We hebben natuurlijk zo meteen Andor Heij. Die kon vertellen wat er vanaf 6:30 op Boog TV is. En we kijken even terug naar de afgelopen week. Naar de top 3 bijzondere momenten in het nieuws. We hebben een boekentip. We hebben volgens mij een sportoverzicht. Ja, we hebben een uitgaansagenda. Ja. En natuurlijk rond de klok van 6:15 hebben wij Rokken met Oog op het weekend. En dan trappen wij het weekend officieel af. En toen was het stil.
1: Ja,
0: toen was het
1: stil. Ja,
3: ik zat nog te denken, we hebben ook nog nieuws en Johan Kamphuis.
0: Ja. Oh ja, ook nog het weer, inderdaad. Wat we ook hebben is veel nieuwe muziek. Bijvoorbeeld 2 nummers van 1 hele oude dame... en 2 ook best wel dames op leeftijd.
3: Okay.
0: 1 is Madonna.
3: Madonna.
0: Wie?
3: Ja,
1: ik verstond
0: Boudoir. The Queen of Pop.
1: Ja, maar ik verstond Boudoir.
0: Daar.
3: Ja, ja.
0: Madonna.
3: Yes.
0: Die heeft een nieuwe single gemaakt, Lost Sensation. En daarna een nieuwe van Lois Lane. Ook die twee
1: die
0: dames.
1: Zijn,
0: die
1: hebben het met Prins gedaan.
0: Die hebben het met Prins gedaan. En die hebben nu nog weer een nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: En de eerste, luister eens goed naar dat nummer van Madonna. Lost Sensation.
1: Maar zingt ze wel of praat ze?
0: Nou ja, dat ga je horen.
1: Ja.
0: Ze zingt, maar ik vraag me af of ze zelf zingt.

0: Lois Lane en Takes a Million hier bij Hoog Radio. Wat vinden we ervan? Eerst even terugkijken naar dat. Dat nummer van Madonna, wat denk je?
1: Dat is gewoon een computer. Ja, dat is niet Madonna.
0: Dat is niet Madonna.
1: Nee.
0: Alexander, wat vind jij ervan?
2: Nee, autotune tot de max.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Daarentegen, dat nummer van Lois Lane, dat vind ik echt wel super klinken. En ik heb de indruk dat ze dat wel gewoon zelf hebben ingezongen.
1: Ja, dat hebben ze, van wat ik heb gehoord, zongen ze dat zelf in.
0: Ja, nee, helemaal goed. Inmiddels is aangeschoven naast ons Andor Heij. Dag Andor.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eindredacteur van dienst bij Oog TV. Zometeen even een overzicht van wat we kunnen verwachten vanaf 5:30. Hoe gaat hij verder?
3: Oh, goed.
1: Hij wil graag met pensioen.
0: Nou ja, nog een halfjaartje, joh. En dan is het zover.
3: Ja, ik weet het. Ik word er wel heel vaak in herinnerd de laatste tijd.
1: Ja. Oh, sorry.
0: Nou, nee, we zullen het er niet meer over hebben tot het zover is. Wat fijn dat je er bent.
3: Dank je.
1: Dan hangen we aan je been. Zo van blijf hier.
3: Blijf hier, ja.
1: Ja.
0: Eerst maar eens even een overzicht van wat kunnen wij verwachten om 5:30 op Oog TV.
3: FC Groningen heeft gisteravond een fanshop geopend in de Herenstraat. En dat betekent dus als je een shirtje of iets anders van FC Groningen wilt hebben, dat je niet helemaal naar de Euroborg toe hoeft, maar dat je gewoon lekker in de Herenstraat eventjes kunt winkelen. En dan de landmacht, die was gisteren prominent aanwezig op Noorderlink. Ja, dat is een beetje een netwerkbijeenkomst. En de landmacht die moet heel flexibel zijn in een heleboel zaken. En zij wil dat ook een beetje overbrengen naar het bedrijfsleven. Omdat de maatschappij verandert, de arbeidsmarkt verandert heel snel. En daarom waren zij zo'n beetje de host. En dan was er een soort buddy run op Zernike vandaag. En de mensen hadden daar heel veel plezier. En dan moet je mensen met een handicap die met een maatje dan een soort hindernisbaan volgen. Dat is hier op Zernike, is hier vlakbij. Ja, ik ken dat ook niet, maar ik zag ineens, er is echt een hele grote hindernisbaan met allemaal obstakels.
1: En dat moet op tijd?
3: Nee, dat hebben ze natuurlijk gewoon voor de lol. Dat was helemaal voor het plezier.
0: Nou, dat kun je allemaal verwachten vanaf 6:30 bij Oog TV. Nog even terug naar die fanshop. Want ik zag gisteren al een aankondiging op de site. En toen zag ik staan de goudwinkel Meijer.
3: Ja, dat is mij een beetje ontgaan, maar er was een beetje geheimzinnigheid.
0: Ja, want ik dacht eerst van dit gaat niet over FC Groningen. Er opent, want ik dacht dus echt serieus, er opent binnenkort een goudwinkel in de Herenstraat. Nou, hartstikke leuk bericht.
3: Ja, nee, dat was een beetje mensen op verkeerde been te zetten. Maar wat ik begreep, wat een van onze verslaggevers, die trapte daar niet in. En die is zelfs al eergisteren daar al even geweest. En van, komt hier nou die fanshop of is het een goudwinkel en zo? Maar toen bleek het dus dat...
2: Had ik het goed begrepen dat een van onze verslaggevers een tweetje van een bouwer, geloof ik, had gespot, of niet?
3: Ja, dat geloof ik, ja.
2: Ja, dat iemand had gezegd van, nou, lekker aan het werk in de nieuwe winkel van FC Groningen of zo.
3: Ja, zoiets. Ik dacht dat zoiets was.
2: Ja.
0: Nou blijkt dat winkel Meijer, dat Meijer degene is die ooit eens een keer de gouden schoen heeft gewonnen in de...
3: Dan hebben we het over Henny Meijer.
0: Juist.
3: Ja,
0: en dat is een oud FC Groningen.
3: Ja, in de jaren 90 speelde die als spits bij FC Groningen.
0: Ja, en vandaar, dat is het linkje, met die naam Goudwinkel Meijer.
1: Ja.
0: Maar goed, nou ja, ver gezocht. De fanshop, hij zit in de Herenstraat, dus kun je altijd even gaan kijken. Wil je alvast even de indruk hebben, kijk dan om 6:30 naar Oog TV.
1: Zouden ze ook nog oude t-shirtjes hebben?
0: Nee, geen idee.
3: Ik heb beelden gezien, ik heb alleen maar groene en het nieuwe paarse uitshirt.
1: Ja, maar niet met de oude voetbalspelers hun naam erop.
0: Oh, dat zou misschien.
3: Nee, ik zag ze van de huidige spelers.
1: Oh, jammer.
3: Maar ja, goed, wie weet dat er...
0: Je weet het niet. Je weet het
3: ook retro shirtjes komen. Dan ga ik er nog eentje halen met Djurovski erachterop.
0: Ja.
1: Ja, dan wil ik er eentje met Van Dijk.
0: Nou,
3: ja, logisch. Ja,
0: wij gaan even kijken naar...
3: Jij bent obsessie voor die Virgil.
0: Jongens, we gaan even naar de top 3 van de afgelopen week. Wat waren de meest opvallende of bijzondere momenten in de nieuws?
4: Nummer 3.
3: Nou, vond ik toch de marathon die hier gehouden werd, dat er toch veel mensen onwel geworden zijn. En daarna was de vraag, moeten we dit wel in mei organiseren?
1: Nou.
3: En de meeste mensen trouwens, die van hun stokje gingen, die liepen de halve marathon. En dat waren ook de meeste mensen die het minst getraind waren. Wel bij de echte marathon.
1: Dat wou ik net zeggen, inderdaad. Ja. Want ik zat zaterdag in de trein naar Groningen. En toen hoorde ik een jongen achter mij zeggen van, oh ja, ik doe morgen mee aan de halve marathon. Maar ik heb niet getraind.
3: Ja, nee,
1: en toen dacht ik nog, dat is lekker met dit weer.
3: Ja, nee, daar was het grootste probleem, de halve marathon. Maar er kwam vandaag de evenementenkalender voor volgend jaar voor Groningen.
1: Ja. Ik
3: kwam langs fietsen. En er staat de marathon, of wat er dus in mei was, staat nu voor half april ingepland.
2: Ja.
1: Okay.
3: Dus dan is het wat koeler en dan houden mensen het wat vol. Maar ja, ik denk dat toch veel
1: In Assen doen ze het in november.
0: Ja. Ja, maar dat kun je zeggen, in april koeler. Nou, dat ik heb ook wel april maanden meegemaakt dat het heel heet is.
2: Goed. Ja. Hoe was het weer? April doet wat het wil?
0: Ja, juist, zeker. Ja. Kikker in je bil, we gaan naar nummer 2.
4: Nummer 2.
3: Er zijn al heel lang geen coffeeshops in Groningen bijgekomen. De laatste was al 9 jaar geleden. En er zijn er nog maar 7 over. Want er was eerst een soort van uitsterfbeleid. En nu heeft de gemeente gezegd, nou, we gaan toch weer naar 10. En, maar goed, de shops moeten niet te dicht bij elkaar zitten. En ze moeten ook met een goed plan komen. En voldoen aan alle vergunningen natuurlijk.
0: Nou, hier op het terrein van Zenneke, daar zit nog 1.
1: Ja, maar mag niet bij een school, hè?
0: Ach, wat jammer.
4: Nummer 1.
3: Ja, dat vond ik toch wel winkelcentrum Paddepoel. Als je daar je misdraagt of je steelt en je doet dat nog een keer, dan mag je het hele winkelcentrum niet meer in.
1: Oh, ik dacht, dan hakken ze je vingers eraf.
3: Ja, nee, ja, dan misschien een ouderwetse. Er is wel een mooie plek voor een schandpaal daar misschien of zo. Van, tegenover de nieuw geopende supermarkt heb je net zo'n soort pleintje. Of aan de andere kant.
2: Gewoon een schaffeld.
3: Ja, aan de andere kant houden we dat speelplekje weg. En dan, maar goed, men wil gewoon. De ondernemers hebben gewoon last van. Die willen zich veilig voelen. We willen ook dat klanten veilig en rustig kunnen winkelen. Dus
0: nou, ik kan me er iets van voorstellen. Ze hebben een paar jaar geleden hebben ze de hangouderen al weggejaagd. Mm-hmm. Nu de
3: winkeldieren. Maar dat was ook een crime, hoor. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. Want ik weet, mijn oudste zoon zat op schermen. Maar die moest toch wel gebracht worden. En dan ging ik met de jongste naar Paddepoel. Het was op donderdagavond. En dan gingen we dan even naar Albert Heijn even boodschappen doen.
1: Jumbo,
3: en dan
1: ga
3: je
1: op
3: dat speelplekje. En dan zag je een eindje verder. Nou, daar zaten ze, hoor. De grannies from hell.
2: Ja,
1: nou, mag ik jou,
0: ja, ik wou net zeggen.
1: Jij gaat ook op zoek.
2: Je zou er niet meer over beginnen.
1: Nee,
0: we zeggen ook niks.
1: Het heeft met zijn leeftijd te maken, niet met dat andere.
0: Goed, normaal gesproken hebben wij het ook altijd eventjes over FC Groningen. Maar ja, de competitie zit erop, dus de hoogste tijd om het maar eens ergens anders over te hebben.

0: Ja, Oranje, het staat voor de deur. Het WK, nog een paar dagen en dan gaat het echt van start.
1: Ik heb er echt zin in.
0: Ja, de eerste wedstrijd is tegen Japan. Die is volgende week zondag. Dus daar hebben we het volgende week vrijdag wel even over. Of aankomende vrijdag. Maar er wordt eerst nog even een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan.
1: Dat is maandag, hè?
0: Aanstaande maandag. Ja. Dus laten we eens kijken. Tegen Algerije ging het echt mis.
2: Ja.
0: Dus, wat verwachten wij van Nederland tegen Oezbekistan?
2: Waar wordt die wedstrijd gespeeld?
0: New York.
1: Maar is dat hoe laat?
0: 9 uur, geloof ik. Wel op het tijdstip dat we nog kunnen zien.
1: Oh, wij kunnen... Oké.
0: Ja.
1: Top.
2: Nou, lig ik al op bed, denk ik, hè, want ik ben al heel oud.
1: Nee hoor, ik trek je eruit.
2: Trek je mijn bed
1: uit? Ja, dan gaan we samen kijken.
0: Nou, hey, vertel. Zoals even een voorspelling.
2: Ik denk 0-2 voor Nederland. Of 2-0 voor Nederland.
0: 2-0 voor Nederland. Femke?
1: Ja, ik zeg 2-1. Maar Nederland moet wel echt, die heeft nu die drive.
0: Oké.
1: Hoop ik.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, New York is natuurlijk Nieuw-Amsterdam, dus het is gewoon een thuiswedstrijd. 3-0.
0: 3-0, bam! Nou, dan ga ik met Alexander mee. Ja, dat was ook wel een beetje hetgene waar ik aan zat te denken.
3: Heel goed.
0: 3-0, nou ja, we hebben allemaal, hebben we het in ieder geval op winst staan.
3: Ja.
0: Andor, nog plannen voor het weekend?
2: Ja, morgen een oog sport. Weer beslissingen na competitie. Velocitas die kan misschien promoveren naar de vierde divisie. Maar ja, dan moeten ze met 2 doelpunten verschil winnen. Want de eerste wedstrijd hebben ze verloren. En dan ik zelf, daar zit Joey Keizer trouwens voor ons. En ik zelf ben bij Oranje Nassau tegen Gorecht. En dat is een halve finale. Maar als Oranje Nassau die verliest, dan tegen dit Oranje Nassau wordt eerst sinds 1999 naar de tweede klasse.
0: Oké.
2: Dus ze hebben altijd de eerste klasse en hoger gespeeld. Het zou een slechte zaak zijn voor het zaterdagbolwerken, noem ik het altijd maar.
0: Ja.
1: Nou, dus jij gaat heel erg juichen.
0: Luisteren morgen dus tussen 2 en 5 naar Oogsport hier op Oog Radio. Voor de rest, Andor, goed weekend.
2: Ja, dank je.
0: En graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Het is 5:01. Ik kijk even naar Alexander. Alexander is klaar voor het nieuws van Oog Radio. Hier op Oog Radio, het nieuws van 4:30.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, 4:30 dus. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Een opvallend Gronings initiatief verdwijnt binnenkort uit het straatbeeld. De Stadsoppas aan de Zwanenstraat sluit op 5 juli definitief haar deuren. De opvang kreeg veel aandacht met een bijzonder concept. Ouders konden hun kinderen er voor een paar uur achterlaten terwijl ze boodschappen deden of de binnenstad bezochten. Initiatiefnemer Nora Koopman begon er in november vorig jaar mee als flexibel alternatief voor de reguliere kinderopvang. Ondanks positieve reacties blijkt het concept uiteindelijk niet rendabel genoeg. Op 5 juli wordt dan ook afscheid genomen met een zomerfeest in het Noorderplantsoen. De vervanging van de Vissersbrug in het A-kwartier loopt vertraging op. De gemeente verwacht de nieuwe brug nu pas eind 2027 op te kunnen leveren. Eerder werd nog uitgegaan van de zomer van dat jaar, 2027. De voorbereiding kost meer tijd door de beperkte ruimte rond de brug en de werkzaamheden die eerst moeten worden uitgevoerd. Als de aanbesteding volgens de planning verloopt, kan de bouw begin volgend jaar van start gaan. De oude Visserbrug werd in 2024 verwijderd nadat een defect scharnier was ontdekt. Sindsdien ligt er een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. De nieuwe brug blijft toegankelijk voor autoverkeer en hulpdiensten en krijgt daarnaast meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De politie heeft opnieuw een mogelijke verdachte in beeld in het onderzoek naar de ernstige mishandeling van een 19-jarige man in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat. Nadat de zaak deze week te zien was in opsporing verzocht, heeft een man zich gemeld bij de politie. Onderzocht wordt nu of hij daadwerkelijk een van de gezochte verdachten is. De mishandeling vond plaats op 21 januari. Het slachtoffer werd door meerdere mannen aangevallen en liep daarbij ernstig letsel op. De politie zoekt nog naar de andere betrokken en roept getuigen op om zich te melden. Dan naar Ten Boer. Daar wordt gewerkt aan een nieuwe ontmoetingsplek voor het dorp. Marianne Koning en Rebecca Huisman openen deze zomer een koffiezaak aan het Koopmansplein. Het moet meer worden dan alleen een plek om koffie te drinken. De initiatiefnemers willen een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten voor een gesprek, een activiteit of gewoon wat gezelligheid. Na een lange zoektocht naar een geschikt pand zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. En dan de Marathon Groningen. Die wordt volgend jaar waarschijnlijk eerder gehouden dan gebruikelijk. De gemeente heeft de editie van 2027 voorlopig op 18 april ingepland. Dat is ongeveer anderhalve maand eerder dan dit jaar. Mogelijk speelt het warme weer tijdens de afgelopen editie daarin een rol. Toen, afgelopen editie, werden 7 deelnemers aan de halve marathon onwel. De nieuwe datum staat in de eerste versie van het evenementenkalender voor volgend jaar. Dan nog het weer. Vandaag eerst af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Morgen veel bewolking en dan schijnt ook af en toe een waterig zonnetje. En er valt lokaal een spatje regen. Morgen wordt het ietsjes warmer met 20 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Windkracht 3. En tot zover het Oogradio Nieuws. Volgend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Alexander. Tot over een uur met een update van het nieuws. Ja, gaan wij verder met weer nieuwe muziek. Hebben jullie wel eens gehoord van... Het is eigenlijk een solo-artieste. Het is een zangeres. Maar ze gaat door het leven onder de naam Valdredie sur Mer.
1: Ik heb werkelijk waar geen idee.
0: Nou ja, ze komt uit Zwitserland en ze maakt best wel mooie muziek.
1: Maar hoe heet ze?
0: Dat is een goeie. Dat wist ik. Maar dat ben ik even vergeten. Ik ga het even nakijken.
1: Okay.
4: Het weekend van Oogradio.

0: Vendredi sur mer et je ne reviendrai pas. Ze is de Zwitsers en ze heet officieel Charline Simone Rosmonde Mignot.
1: Mooi. Oh,
0: ja. Maar goed, even los van die hele lange naam. Ik snap wel dat ze gewoon zegt Vendredi sur mer.
1: Ja, dat zou ik ook.
2: Dat is veel makkelijker.
0: Ja, dat is een stuk makkelijker.
1: Sandra is nog makkelijker.
0: Ja, precies, ja. Maar wat vinden we ervan, mensen?
1: Het klinkt best wel lekker.
0: Ja, hè? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik kwam hem toevallig tegen uit Zwitserland. Dus,
1: maar ja, omdat Alexander er allemaal grapjes over zit te maken, weet ik niet of ik dit ooit thuis opzet.
0: Oké, nou ja, goed. Dat was dat. Wij gaan dinsdag onze concertreeks aftrappen. En dat doen we met Alter Bridge. En daarna gaan we naar White Lies in combinatie met Snow Patrol. We hebben Inhaler op het programma staan. We hebben Triggerfinger op het programma staan.
1: Dat was in ho-ho.
0: Ja, dat duurt nog even enkele dagen. Maar we hebben ook de Foo Fighters. Oh, daar kijk ik sowieso zo erg naar uit. Ja, eigenlijk allemaal.
1: Ja, dat is gelukkig.
0: Oh, de Foo Fighters, dat is echt... Maar goed, om alvast een beetje in de stemming te komen... dacht ik van, weet je wat, ik zoek een live plaat deze week... van een van de concerten die we gaan doen. En waarom dan niet meteen degene die we aanstaande dinsdag gaan doen... in de Oosterpoort.
1: Yeah.
0: En dat is Alter Bridge.
1: Ja, die zijn live echt steengoed.
0: Nou, laten we er maar eens naar luisteren. De live plaat van deze week, Metalingus van Alter Bridge.

0: Nathan Lingus van de Alter Bridge. Nou ja, dat kunnen wij dus verwachten aanstaande dinsdag.
1: Ik zou zeggen, doe oorlog op. Oh nee, maar dat doe jij niet.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Nee.
0: Nee, dat doe ik gewoon standaard niet. Zelfs bij de Formule 1, als ik daar ga kijken, doe ik ook geen oordop in.
1: Omdat je al doof bent, of?
0: Ja, nee, dat was een inkoppertje. Nee, maar ik kan...
1: Jij bent van die generatie die dat niet doet.
0: Ja, nou ja, ook dat. En ik kan daar ook tegen, omdat ik van die generatie ben.
1: Ja.
0: Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Op de een of andere manier. En tinnitus heb ik al. Dus,
1: oh ja, daarvoor hoef je het dus niet te doen.
0: Nee, dus
1: ja.
0: Die beschadiging die heb ik al lang te pakken.
1: Ja, nou ja.
2: Goed. Lekker bezig.
1: Ik heb wil die graag voorkomen.
0: Ja, nou, groot gelijk. Ik doe mijn vingers wel in je oor.
1: Godver.
0: Nou, over vingers gesproken, wat vind je van tenen?
1: Tenen vind ik ook niet lekker.
0: Nee, we hadden net buiten de uitzending al, voor de uitzending hadden we het over tenenfetish. Nou, dat moet je in ieder geval niet bij Femke zijn.
2: We hebben hele rare gesprekken buiten de uitzending.
1: Ja, eigenlijk moeten we dit niet delen.
0: Nee, maar goed. Nou ja, het komt er in ieder geval op neer dat we Femke daar in ieder geval niet blij mee maken.
1: Nee.
0: Waar we jou misschien wel blij mee maken, want in jouw jeugd weet ik 100% zeker dat jij dit leuk vond.
1: Ik weet het niet.
2: Is dit de K3?

0: Nee, dit is niet origineel.
1: Nee, maar daar moet je niks van hebben. Alleen Karel, Christel en Kathleen.
2: Ja.
0: Maar dit is wel de nieuwe single.
1: Oh?
2: Ja, maar dit is JJ nog wat.
0: Nou ja, dit zijn andere namen inderdaad. Er zit ook geen enkele naam met een K bij, maar...
2: Ja, ik heb liever Oya Lele.
0: Nou ja, dit is dus wel Oya Lele, maar dan de zomer van Oya Lele.
1: Oh ja.
2: Oh,
0: nou ja, in de hele grote doos met nieuwe muziek kwam ik deze dus ook tegen. Ik denk van, nou, ik neem in ieder geval even een fragmentje mee.
2: Ja, inmiddels hebben we het hele nummer nu gedraaid.
0: Ah nee hoor, nog niet. We zijn nog niet eens halverwege.
2: Oh, okay.
0: Maar ik was ook wel verbaasd dat het niet de originele is. Want de originele heeft net een hele concertreeks afgerond. Ik denk van, nou ja, als kers op de taart. Want ze
2: zijn
0: waarschijnlijk
2: er helemaal klaar mee.
0: Nou ja, ze moeten waarschijnlijk nog even een klein beetje bijverdienen voor hun pensioen. Komt dan zo nog met een single, maar dit is dus de huidige K3.
2: Ja, nee, ik heb niet zoveel met de huidige K3.
0: Nee, dat blijkt.
2: Wel met Christel K en ik alleen, net zoals Alexander.
0: Ja, wat heb jij de... Neem me even serieus. Ja. In jouw jeugd had je er niks mee, Femke?
2: K3 kwam na mijn jeugd.
0: Oh, dat kwam na jouw jeugd.
1: Ja, helemaal tijdens mijn jeugd.
2: Ja,
1: ik had
2: inderdaad.
1: Echt een CD van K3.
2: Ik ook als 16-jarige, maar dat was gewoon omdat ik alto was. En
1: ja, ik als 6-jarige, ja, dat is wat anders.
2: Ja.
0: Maar had jij het niet, serieus?
1: Nee, oprecht.
0: Oké, en ben je ook wel eens bij een concert geweest?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Had je posters?
1: Nee, dat ook niet, maar wel cd's.
0: Oké, waar had jij posters van op de kamer?
1: Harry Potter natuurlijk.
2: Oh ja,
1: En dat was ook altijd leuk, want Harry Potter... door random, kwam meestal in juni uit. En volgens mij zijn twee films op 2 juni uitgekomen. My birthday.
2: Ja, dat is wel mooi, ja.
1: Nou.
0: Ik moet trouwens binnenkort de laatste film nog eens een keertje weer zien.
1: De laatste
2: het
1: film,
2: eerste
1: deel 1 of deel 2?
0: Nee, beide. Deel 1 en deel 2.
1: Ja. Je weet hoe het afloopt?
0: Nee, ik weet wel hoe het afloopt. Want ik heb zo
1: Voldemort
0: een keer
1: wordt zwanger.
0: Maar...
1: Van professor Anderling.
2: Ja.
0: Nou, het zal zo zijn. Nee, maar... ik heb alle serie... Want ik dacht dat ik hem ook nog had. Alleen die heb ik dus niet meer.
1: Oh, wat jammer. Nou ja, goed.
0: Waarschijnlijk een keer uitgeleed en niet meer in de kast.
2: Maar had jij trouwens wel posters van K3 op je kamer? Oh nee, want jij bent vrouw.
0: Nee. Ik had posters van ABBA.
1: Marilyn Monroe.
0: Nee, niet Marilyn Monroe.
2: Madonna.
0: Madonna, later, ja. Maar toen ik echt nog een jongetje was, onder de 10 jaar... had ik posters van ABBA op de kamer. En dan vooral die blonde. Poeh. Was ik,
1: Agnetha.
0: Agnetha, Velschkoff.
2: Weet van mij ook nog eens?
0: Ja.
2: Nee.
0: Jawel.
1: Gina Follow.
2: Nee, Hanson. Ik begon met The Spice Girls. En toen Hanson. En uiteindelijk inderdaad, Gina Follow, Che Guevara...
1: De standaard Che Guevara. Ja,
0: en waar heb jij nu posters van in de kamer hangen?
2: Kurt Cobain.
0: Juist.
2: En David Bowie.
0: David Bowie, ja. Want iedere keer als ik bij jou ben, dan zie ik ze hangen en denk ik van...
2: je woont bij mij.
0: Waar hangt die foto van mij?
2: Jij bent nog niet dood.
0: Oh nee, dat is waar. Ja, goed. Eens even kijken, het is bijna 5:10. En dat betekent dat als het goed is, onze weerman in de buurt is. Even kijken of dat hij er al is. Dag Johan. Nee, hij is nog niet in de buurt.
2: Ik denk dat Johan is afgehaakt met K3.
0: Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, dan kan ik een plaatje gaan draaien. Maar ga hij dan start ik de plaat in en dan is hij er gewoon.
2: Ja.
0: Hebben we nog wat leuks te melden?
2: Wat wil je weten?
0: Nou ja, vertel eens wat. Je bent naar Lynn Monroe geweest.
2: Ja,
0: in het forum.
2: Was interessant, ja zeker.
0: Okay.
2: Interessante vrouw.
0: Ja. En wat kunnen we daar allemaal zien? Wat kunnen we verwachten?
2: Foto's, kledingstukken, filmpjes.
0: Maar ook text. Originele kledingstukken?
2: Ja, behalve dat jurkje. Dat is niet helemaal origineel. Je weet wel dat jurkje dat dan zo... Wii.
1: Omhoog waait.
2: Ja.
0: Oké, dan staat hij daar ook zeg maar met een ventilator eronder... dat hij omhoog waait, of niet?
2: Dat is raar, want Marilyn is dood.
1: Staat mij bij, was dat vroeger niet in de McDonald's in Hogeveen of in Assen?
2: Ja, ergens in volgens mij Hogeveen, ja.
1: Daar stond een pop van Marilyn Monroe met zo'n wit jurkje aan en zo'n blazer. Ja, geweldig.
2: Ging ik al zonder kijken.
1: Ja, ik
2: weet
1: ook.
2: Niet waarom, maar ja.
1: Daar is het misgegaan.
0: Ja. Nou ja, oké. Maar de moeite waard...
2: Ik vind het wel, ja. En als je een museumjaarkaart hebt... Oh, dat mag ik geen reclame voor maken.
1: Ja, er is niks anders voor, hè? Jammer.
2: De postcode loterij.
1: Nou, dan wordt betalen pannen. Ja, nee, ga je een beetje met een gokreclame lopen maken.
2: Kut.
1: Net als trouwens Ronald Koeman, dat viel mij op.
0: Goed. Nee, maar...
1: Ja, ik kwam opeens laatst bij een supermarkt. En daar heb je altijd zo'n balie waar je loodjes kunt kopen.
2: Oh ja, daar schrok ik van.
1: Toen stond er een enorme grote kartonnen pop van Ronald Koeman... met zo'n lot in de hand. Maar ik had begrepen...

0: het Nederlandse voetbal. Maar eerst even het weeroverzicht met Johan Kabuis.
1: Ja, ik ben misschien nog een beetje achteraan, want ik moest net even mijn konijn vangen, hoor. Die was ontsnapt.
0: Ach jee.
2: Heb je hem te pakken?
0: Je hebt hem wel te pakken.
1: Hij zit weer lekker in de tuin, hoor.
0: Oh. Ja,
1: maar ze vinden altijd weer... Kijk, ik hou er niet van om ze alleen in een hokje te hebben. Dus het hokje is open, daar kunnen ze de tuin in. En ik probeer die tuin helemaal konijn ontsnapproef te maken. Maar ergens zit er toch iedere keer weer een gaatje.
3: En voor het weet,
1: het is nu allemaal weer...
3: Eet de buurman hem op.
0: Nou ja, dat kan maar zo. Johan, neem ons even mee door het weer heen.
1: Ja, nou, er waren vandaag toch weer een paar felle buien. Met name ten zuiden en oosten van de stad. Dat nog weer een slag onweer erbij. Ja, al met al zal juni in ieder geval de boeken, dat kunnen we nu al wel stellen, niet ingaan als een extreem droge maand. Daarvoor is er nu al gewoon te veel neerslag gevallen. Ja, en die neerslag die hangt samen tussen een... omdat we in de situatie zitten tussen een lage drukgebied boven IJsland en een hoge druk dat zich uitstrekt vanaf de Azoren tot over Frankrijk. En in dat overgangsgebied is het licht onstabiel. Vaak wordt er aan de grond vrij milde lucht aangevoerd, maar op hoogte kou vanuit de noordelijke breedtes. Ja, en als er dan niet al te veel stroming is, dan krijg je buien die soms op één plaats lang blijven hangen. En dan is er ook nog eens door die temperatuurverschillen op tussen de hoogte en de grond onweer. Nou, daarmee is de regen verklaard. Vanavond denk ik op de meeste plaatsen droog, neemt het windje geleidelijk aan af. Temperaturen die nu zo rond 18, 19 graden liggen, die zakken langzaam. Uiteindelijk komt het kwik vannacht uit rond een graad of 12. Ja, het blijft niet helemaal droog vannacht. Er zijn wel opklaringen, maar er zou nog een laatste buitje kunnen vallen. En dan het weer voor morgenochtend. In de ochtend een waterig zonnetje. Maar er trekt ook behoorlijk wat bewolking over. In de middag wordt de bewolking dikker. Kan er al eens een spatje regen of een buitje vallen. Temperatuur 20 graden. Ja, daar is op zich denk ik voor heel veel mensen niet heel veel mis mee. En het is heel rustig weer. Het zuidelijk windje is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. In de avond en nacht lichte regen. Misschien later nog wel een paar stevige buien als een storing over dat wat trekt. En misschien krijgen wij daar nog een klein staartje van mee. En dan zitten wij zondagochtend in alle vroegte nog in de achterkamer van die storing. Kan er nog altijd een bui vallen. Trek vrij snel naar Duitsland weg en de rest van de dag is droog. Zon, wolkenvelden, ze wisselen elkaar af. Opnieuw 20 graden. Maar er staat wel een stevig windje uit het westen. Matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5, west tot zuidwest. Ja, en begin volgende week. We raken voorlopig nog niet af van deze drukverdeling. En dat betekent ook dat we nog niet af zijn van het licht onbestendige weer. Vaak is het droog. Soms schijnt de zon, soms valt er een bui in. Bij tijden wijden kan dat ook nog eens een keer een pittig buitje zijn. Ja, en de temperaturen beginnen volgende week nog zo rond 20 graden maandag. Maar ik sluit niet uit dat we dinsdag en woensdag zelfs een klein stapje terug gaan doen. Ja, en dan zouden we zelfs met een beetje fantasie kunnen spreken van een licht zomerdipje. Maar zoals ik de afgelopen dagen vaker heb gezegd, dat gaat uiteindelijk gewoon goed komen weer hoor. Zon en warmte, die komen vanzelf weer onze kant op.
0: Dankjewel Johan voor dit overzicht. En nou ja, dat zijn goede vooruitzichten voor volgende week. En dat moet ook wel, want Femke en ik die staan vrijdag volgende week in het Stadspark.
3: Ja, Johan, wordt het dan droog?
1: Volgende week is de groot gedeelte van de week wisselvallig. En wisselvallige periodes duren in ons land statistisch gezien nooit zo heel erg lang.
0: Kijk.
1: Dus de statistieken, die heb je in ieder geval mee.
0: Ah, nou, kijk, dat is mooi. Johan, even één vraag over het WK. Wat gaat Nederland doen? Worden ze wereldkampioen, ja of nee?
1: Tuurlijk.
0: Nou, kijk, dat zijn goede berichten.
1: Mijn zin was nog niet af.
0: Oh, tuurlijk niet. Nee, wie tip jij dan als wereldkampioen?
1: Ik heb er wel heel veel zin in, maar ik verwacht niet zoveel van Oranje. Dus wie weet valt er mee.
0: Yes. Oké, nou, daar gaan we voor. Johan, wij wensen jou een heel goed weekend. En maandagochtend om 8:50 ben jij er weer bij de Hoogochtendshow. Graag tot dan.
1: Tot dan.
0: Hoi. Hoi. Dat was Johan Kabuis met een overzicht van het weer voor dit weekend en voor volgende week. Wij sluiten dit uur af met een nummer van de Wooden Boys.
3: Ja,
0: kennen jullie dat? Ja,
4: Pinocchio?
0: Maar weet je waarvan je ze kent?
4: Pinocchio.
0: Nee.
5: I'm a real boy.
3: Ik ken ze ergens van.
0: Ja, het is een band uit Den Haag.
3: Ja, en er zit een gedeelte van Son Mieux in de Wooden Boys. En klopt. Ik heb ze volgens mij gezien tijdens Vicefest zoveel jaar terug.
0: Oké, nou ja, de drummer en de bassist, dat zijn de drummer en de bassist ook van Solieu. Ja.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhout. Hammerikade 119-32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

0: Welkom bij tweede uur van Oog op het Weekend. We zijn bij je tot 6 uur en... Wat zit jij te lachen, joh?
1: Ik wist niet dat je al live was. Ik kwam zingend binnen.
0: Oh ja, van K3.
1: Ja, maar dan ietsje anders.
0: We hebben even naar K3 geluisterd in de pauze.
2: Leuk, ja. Hoor.
0: Oh. Naar de cd die Alexander vroeger thuis had.
2: Ja.
0: Nu heb ik aan de lijn, hallo. Daar moeten we een jingle van maken voor als we iemand aan de telefoon hebben.
1: Ja.
0: Ja, het is leuk, man. Nou ja, dat gaan we doen.
1: Bel dan wel eventjes.
0: Goed, wij trappen dit uur af met eentje van Guns N' Roses. A Sweet Child of Mine. En we zijn tot 6 uur bij je met zometeen nog een sportoverzicht en nog veel meer.

0: Je hoorde achtereenvolgens Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En daarna Alex Warren met zijn nieuwe single Sweet Child.
1: Oh my. Oh my.
0: Ja. Nou ja, dat lijkt wel op elkaar. Goed.
2: Ja, het nummer verder het dan niet.
1: Nee.
0: Nee, absoluut niet. Maar wel een leuk nummer weer van Alex Warren.
2: Het, ja, waar kennen we die man nog meer van?
1: Van Elizabeth Warren.
0: Fever.
2: Ja. Van wie?
0: Fever.
2: Ah.
0: Dat is ook zo'n hitje van hem. Of hitje. Grote hit.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja, behoorlijk. Het is een grote hit. Goed, zometeen hebben we nog een boekentip voor je. We hebben een opvallende krantenkop. En natuurlijk rocken met ogen op het weekend. Dan trappen wij het weekend officieel af. Tussendoor hebben we ook nog een keer een update van het nieuws. Daar is Alexander ondertussen ook nog heel druk mee bezig. Maar eerst is Alexander hier met een overzicht van sportevenementen.
3: Dit weekend ligt de nadruk in de Groningen sport vooral op het amateurvoetbal. Waarin de nacompetities promotie en degradatie op het spel staan. Toch beginnen we eventjes bij de topsportclubs. Allereerst natuurlijk FC Groningen. Het eredivisie seizoen voor de club zit erop. Welkomt FC Groningen onder 21. Morgenavond nog in actie op het sportpark Corpus Den Hoorn. De ploeg speelt om 7 uur morgen tegen Jong Sparta. In een belangrijk duel om een plek in de tweede divisie. Het hoogste amateurniveau van Nederland. Dan Donar, daar is het reguliere seizoen ook afgerond. En de basketbalclub richt zich nu op de play-offs om het Nederlands kampioenschap. De Groningers plaatsen zich onlangs voor de nacompetitie en behoren tot de 6 Nederlandse teams die strijden om de titel. En die Kurgers, ook daar zit het seizoen er inmiddels op. De volleyballers grepen vorige maand nog naast de landstitel na verlies in de finale reeks tegen Orion Stars. De club is inmiddels begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer. Op de officiële wedstrijdpagina staan momenteel geen nieuwe wedstrijden gepland. En dan, ik had het al beloofd, het amateurvoetbal. Daar staan morgen opnieuw belangrijke nacompetitiewedstrijden op het programma. Velocitas 1897 strijdt verder voor promotie naar de vierde divisie. Oranje Nassau probeert de degradatie juist te voorkomen. In verschillende andere klassen worden promotie- en handhavingswedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal. FC Groningen onder 21, officieel dus amateurvoetbal, speelt dus tegen Jong Sparta morgen om een plek in de tweede divisie. En ook Oogsport is er morgen vanaf 2 uur live bij op de radio. En voor alle tussenstanden, analyses en reacties vanaf de Groninger velden moet je gewoon lekker inschakelen.
2: Nou, dat gaan we doen.
0: Heerlijk.
3: Top.
0: Morgen vanaf 2 uur dus allemaal live te volgen bij Oogsport. Ja. En daar ben jij ook bij, hè?
3: Natuurlijk. Als er een plaatje verkeerd wordt ingestart, ben ik het.
0: Ja.
2: Jij bent presenteer jij
0: ook wel eens mee?
3: Minimaal, omdat vaak een sportuitzending met heel veel lijnen is toch best wel intensief. En dan is het net te veel om te presenteren en de techniek tegelijk te doen. Ja, en ik heb naast mij natuurlijk Wouter van der Maden zitten. Een man die 101 dingen en nog iets meer weet, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
3: Dus ja, goed. Af en toe als Wouter een keertje onverwacht naar de wc moet of wat dan ook, dan kondig ik nog wel een plaatje af en aan. Maar voor de rest zul je mij niet veel horen.
0: Nou, luister dus morgen om 2 uur naar Oogsport. Zometeen hebben wij een boekentip voor je. We gaan nu naar een oude band. Een echt oude band. Bijna net zo oud als de Rolling Stones.
1: De Beatles.
0: Deep Purple.
2: Ja. Oh, ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar Deep Purple is dus ook weer met een nieuwe single gekomen. En die komen binnenkort met een nieuw album.
1: Zo.
0: En als je dit
2: hoort, de Rolling Stones ook, hè. Dus
0: ja, die oudjes die doen het nog goed. Ja.
1: Zijn inmiddels zo oud als Deep Purple Hair inmiddels, denk ik.
2: Gewoon geld nodig.
0: Goed, Deep Purple en Diablo, de nieuwe single van hun. Je hoort nu al zeg maar dat Hammond-orgel op de achtergrond. Het is echt Deep Purple op en top. De nieuwe single van hun, uitgekomen vandaag, Diablo.

0: Oh, dat was de nieuwe van Weezer.
1: Oh, je weet wel. Of ja, jij weet het wel.
0: Ja, nee, maar wat weet ik?
1: Die maakte echt, toen ik puber was, heel veel muziek.
0: Ja, met die hele grote hit, hoe heette die ook alweer?
1: Nou, dan gaan we denk ik bands in de war halen. Want ik wou inderdaad Teenage Dirtbag zeggen, maar dat was van Weezer. Weezer?
0: Ja, Weezer.
1: Heeft Island in the Sun.
0: Ja.
1: Dat is een hele grote hit geweest.
0: Ja, maar die bedoel ik niet.
1: Buddy Holly.
0: Ja, die bedoel ik.
1: Pork and Beans.
0: Pork and Beans, ook nog. Maar goed, nou ja, dit was een nieuwe in ieder geval van Weezer. En die heet We Might As Well Be Strangers.
1: Wow.
0: Ja, nou ja, klinkt weer lekker. Dus nou, hou het in de gaten.
1: Ja.
0: Het is de hoogste tijd. We zijn eigenlijk een uur te laat. Want hij stond normaal gesproken in het vorige uur gepland. Maar daar zijn we gewoon niet aan toegekomen. De boekentip van deze week. En Femke die heeft er weer eentje meegenomen. Dus ik was even te snel met de jingle. Maar hier is hij dan hoor. De leestip van deze week.
2: De leestip voor dit weekend.
1: Dat is de scheiding van Frida McFadden. Naomi heeft het perfecte leven en het perfecte gezin.
0: Ah.
1: Ja, altijd. Ja. Tot haar man aankondigt dat hij van haar wil scheiden.
0: Ach.
1: Hij zet er het huis uit, stuurt een leger aan advocaten op haar af, plundert hun rekeningen en begint tot overmaat van ramp een relatie met een jongere vrouw. Naomi zou haar nederlaag moeten accepteren.
0: Geeft die man ons ongelijk?
1: En verder moeten gaan met haar leven. Maar na alle offers die ze heeft gebracht, moet en zal Naomi haar happy end krijgen. Koste wat het kost.
0: Hij ook.
1: Ja, ze raakt geobsedeerd door Veronica, de nieuwe vriendin van haar man. En wanneer Naomi onvoorstelbare geheimen ontdekt, escaleert haar obsessie tot iets ergers. Heerlijk. Dus dit is trouwens van de schrijfster van De Hulp ook.
0: En hoe heet die?
1: Frida McFadden.
0: Frida McFadden.
1: En dit boek heet dan De Scheiding.
0: En heb je hem al gelezen?
1: Nee, maar ik heb De Hulp wel gelezen en die vond ik fantastisch.
0: Oké. Ja, dit klinkt ook wel interessant.
1: Ja, dat kan alleen maar escaleren.
0: Ja.
1: Dat escaleert dus ook,
0: Nou, ik zou hem niet lezen als ik jou was.
1: Hoezo niet?
0: Nou, zometeen doe je allerlei ideeën op.
1: Ja, dan moet je eerst van me scheiden.
0: Ja.
1: Dus bij deze.
0: Nee hoor, nee.
1: Nou, jonger dan ik kan niet.
0: Nee, dat... Nou ja, het kan wel, maar niet veel jonger. Dat is het ding wat zeker is. Goed, de scheiding van...
1: Frida McFadden.
0: Frida McFadden. Klinkt een beetje Schots.
1: Ja, ik weet niet waar zij vandaan komt.
0: Oké, nou ja, goed. In ieder geval niet uit Nederland.
1: Nee.
0: Dat is er niet wat zeker.
1: Dat sowieso niet, nee.
0: Ik heb ook nog een opvallende krantenkop meegenomen uit een van de lokale gratis blaadjes. Deze keer uit de Gezinsbode, hier uit Groningen. En dat gaat over een nou ja, zeg maar, muziekcafé waar ik vroeger heel veel kwam. De Spiegel.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Oké, nou, het zit in de Poelenstraat.
1: Oh, die bestaat nog?
0: Nou ja, het pand bestaat nog.
1: Oh.
0: En aan de gevel staat ook nog dat het de Spiegel is. Maar hij staat al jaren leeg. En dat pand dat staat te verpauperen. En dat is best wel zonde.
1: Ja.
0: En 2 jaar geleden was daar de bierbrouwerij, die eigenaar is van het pand. Tenminste, hoofdhuurder van het pand. Die zei 2 jaar geleden van, weet je wat, we gaan het opknappen en we gaan er weer wat moois van maken. Nou, 2 jaar later, het pand is echt embarmelijk, is het eraan toe. Maar nu, na 2 jaar, zeggen ze weer van... ja, maar nu gaat het echt gebeuren, hoor. Ze zeggen echt letterlijk in een persbericht... even kijken, wat zeggen ze? Maar nu echt...
1: Nou, oké. Okay. En wanneer beginnen ze?
0: Nou ja, dat staat er dan weer niet bij, op korte termijn.
1: Oh ja.
0: Op korte termijn.
1: Ja, maar ja, als, net zoals jij, dan kan op korte termijn ook december betekenen.
0: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nee, maar ik ben heel erg benieuwd, want ja, de Spiegel, het was altijd echt een van de leukste, nou ja, zeg maar, podia hier in de stad Groningen, waar dat je gratis kon binnenlopen. En daar speelde echt, nou ja... Als het er nu was geweest, dan hadden daar zeker in het begin bands als Orange Skyline, The Vices, noem maar op. Al dat soort bands, die speelden daar. En er waren jam sessies door de week. En dan in het weekend speelden weer de wat grotere acts en dergelijke. Gewoon heel gezellig. En dat is echt doodzonde dat het pand al jaren staat te verpauperen.
1: Dus wij hebben wat gemist.
0: Wat bedoel je?
1: Nou, gewoon, jij hebt die tijd meegemaakt, maar ja, ik heb die tijd Alexander mee. En ik niet. Dus.
0: Nee. Alexander, de Spiegel, zegt het jou wat?
3: Het concept ken ik. Ik ben er nooit geweest terwijl er live werd opgetreden.
0: Het komt weer goed met de Spiegel.
3: Ja, is dat zo?
0: Tenminste, de bierbrouwer die zegt dat ze er nu echt wat aan gaan doen.
3: Komt er weer nieuw leven in de Spiegel?
0: In de brouwerij?
3: Komt het weer in de bloemkool te liggen?
0: Ja, nou, zeker.
1: Als je zelf in de Spiegel kijkt, dan zie je het leven wel.
3: Ja, dat lukt mijn Spiegel nooit zo goed.
1: Oh.
0: Goed. Wat jou waarschijnlijk wel gaat lukken, is het nieuws.
3: Ja, had je ook door dat ik een codewoord had meegekregen?
0: Nee.
3: Bloemkool.
0: Oh ja, bloemkool. Ja.
1: Van wie? Van dinges? Hoe heet die?
3: Van Henry. Die was voor jou, Henry.
1: Oh, Henry.
3: Ja, beetje mooie bloemkolen.
0: Oh, jongens. Nou, Henry, de groetjes en alle bloemkolen erbij.
1: Ja.
3: Even serieus.
1: Ja, nieuws.
0: Het is de hoogste tijd voor een update van het nieuws van Oog Radio. En daarvoor is aangeschoven Alexander Temeer. Is er nog wat spannends gebeurd?
3: Spannends niet per se, maar er is nog wel nieuws. Ja,
1: een wagen met bloemkolen is omgevallen.
3: Ja, precies. Ja. Goed,
0: We horen het wel.
3: Blijf hangen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, het is 5:30. Mijn naam is Alexander Temeer en dit is het nieuws uit Groningen. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige man uit Groningen. Hij wordt ervan verdacht dat hij in oktober 2024 een 25-jarige stadjer met een mes in de borst heeft gestoken in de Haddingenstraat. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en moest met spoed aan zijn hart worden geopereerd. Volgens het Openbaar Ministerie ontstond de steekpartij na een ruzie over slechte drugs. De verdachte ontkent betrokken te zijn geweest en zegt dat hij die nacht niet in de binnenstad was. Het OM acht de beschuldigingen wel bewezen. Deskundigen stellen dat de man zwak begaafd is en leidt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarom eist het OM naast een celstraf ook TBS. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Wie in Groningen een fiets zoekt, kan die via Telegram zelfs op bestelling laten stelen. Dat blijkt allemaal uit een undercover-onderzoek van journalist Darshan Boerema. Hij kwam in contact met een Groninger die via de berichtendienst gestolen fietsen, accu's en bakfietsen aanbood. Tijdens het onderzoek bleek dat dieven bereid zijn een fiets ter plekke weg te halen als een klant daarom vraagt. Ook werd een lokfiets met GPS-tracker ingezet. Die werd inderdaad gestolen en later door de politie teruggevonden bij een controle aan de Speelsluizen. Volgens Boerema heeft Groningen afgezet tegen het aantal inwoners 1 van de hoogste aantallen fietsdiefstallen van Nederland. Een opvallend Gronings initiatief verdwijnt binnenkort uit het straatbeeld. Stadsoppas aan de Zwanenstraat sluit op 5 juli definitief de deuren. De opvang kreeg veel aandacht met een bijzonder concept. Ouders konden hun kinderen er voor een paar uur achterlaten terwijl ze zelf boodschappen deden of de binnenstad bezochten. Initiatiefnemer Nora Koopman begon er in november vorig jaar mee als flexibel alternatief voor de reguliere kinderopvang. Ondanks positieve reacties blijkt het concept uiteindelijk niet rendabel genoeg. Op 5 juli volgende maand dus wordt afscheid genomen met een zomerfeest in het Noorderplantsoen. En dan de vervanging van de Visserbrug in het A-kwartier. Die loopt vertraging op. De gemeente verwacht de nieuwe brug pas eind 2027 op te leveren. Eerder werd nog uitgegaan van de zomer van dat jaar. De voorbereiding kost meer tijd door de beperkte ruimte rond de brug en de werkzaamheden die eerst nog uitgevoerd moeten worden. Als de aanbesteding volgens de planning verloopt, kan de bouw begin volgend jaar van start gaan. De oude Visserbrug werd in 2024 verwijderd nadat een defect scharnier was ontdekt. Sindsdien ligt er een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. De nieuwe brug blijft toegankelijk voor autoverkeer en hulpdiensten en krijgt daarbij meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En dan eindigen we met het weer. Vandaag is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Morgen, dan is er veel bewolking. Dan schijnt af en toe een waterig zonnetje en er valt lokaal een spatje regen. Morgen wordt het ietsjes warmer met 20 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind kracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws voor nu. Morgenochtend vanaf 11 uur zijn we er weer met het nieuws in Harendoet. En in de tussentijd kun je ons gewoon blijven volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Alexander. Ja. Wat een opvallende, opmerkelijke berichten zaten erin.
1: Vooral die met die fietsjatters.
0: Ja, dat is toch echt... Dat je ze gewoon op een stelling kan laten fietsen waar je bij... Of laten fietsen, laten stelen waar je bij staat.
3: Ja, ik ben nieuwslezer, dus ik kan er nu even niks van vinden. Misschien na het nummer.
1: Oh ja.
0: Oké, okay, nou ja, ook dat. En dat van die oppascentrale, hè? Dat vind jij ook wel bijzonder dat
1: nou,
0: ze dan...
1: Nou, weet je, het is niet rendabel, maar ze kunnen wel een afscheidsfeest geven.
0: En dat in Noorderplantsoen.
1: Ja, dus dan heb je wel genoeg geld om dat te kunnen doen.
0: Nou ja, goed. Ook daar kan Alexander niks over vinden. Maar misschien wel na het volgende nummer.
3: Ja, maar ik kan wel beargumenteren... een feestje in het Noorderplantsoen hoeft niet zoveel te kosten natuurlijk.
0: Nee,
1: dat is waar.
3: Kratje bier, flesje wijn en klaar is Frits.
1: Voor kinderen. Ja.
0: En mag ik dan al wel een oproepje doen om je rotzooi gewoon mee te nemen?
3: Ja, dat mag zeker.
0: Wel, ja. Dus lieve oppascentrale, neem wel je rotzooi mee na het feestje.
1: Ga ook die luiers.
0: Nou ja, tenzij het biologisch afbreekbaar is.
1: Dan nog.
3: Alleen de inhoud.
0: Goed, wij gaan verder met muziek. Zometeen natuurlijk trappen wij het weekend officieel af... met Rocken met Ogen op het weekend. Maar we gaan alvast een voorproefje doen met een nieuwe van Muse.
1: Oh,
0: kijk, die ogen die worden ineens groot.
1: Ja, Muse.
0: Night Shift Superstar. Nou ja, eigenlijk net zoals jij.
1: Ja, ik ben het.
2: Het weekend van Oogradio.

0: Night Shift Superstar van Muse, de nieuwe single. Ja, als Muse nou naar Nederland komt...
1: Ja.
2: Ja, Goffertpark denk ik, hè?
0: Nou, ja, dat kan.
1: Waarschijnlijk wel. Ja.
0: Goffertpark of...
1: Oh, nee, wacht. Het Goffertpark heeft voorlopig niks staan.
2: Nah.
1: Dat doet niks. Dat komt omdat ze ook concurrentie hebben van het Stadspark.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, daar kun je niet tegenop. Dat snappen we allemaal. Hetzelfde publiek, hè?
1: Ik zie Rijn nadenken.
0: Ja, nee, ik zit even te denken. Nou, dat wordt hem sowieso dit jaar niet meer, denk ik, dat Muse komt.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Oh, er wordt gebeld.
1: Het is Muse.
0: Ja, niet te geloven, hè. Die man die wordt gewoon gebeld.
1: Ja, door het management van Muse.
0: Goed, wij gaan het weekend officieel aftrappen met een rockplaat. En onze eindredacteur Andel Heij die heeft er deze week eentje uitgezocht van Wasp.
1: Wasp?
0: Ja, D-A-S-P.
1: Als in Wasp.
0: Nee, het is geen Wasp, het is een Amerikaanse band. Bestaat echt al tientallen jaren.
1: Ja.
0: En zij hebben de nummer Wild Child. Nou, het is allemaal een beetje... het lijkt allemaal een beetje Sweet Child of Mine. Wat was dat nummer wat daarna zat ook alweer?
1: Sweet Child.
0: Ook Sweet Child. En dit is dan weer Wild Child.
1: Ja.
0: Goed. Het is een stevig nummer.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Voor jou dus lekker met een dubbele bass.
0: Dat durf ik niet eens zo te zeggen. Gelukkig, Alexander is er weer.
2: Hallo.
0: Was het dringend?
2: De hoofd van de techniek, die moet je toch altijd even opnemen?
1: Ja. Anders zijn we niet live.
2: Nee, dat zijn we al jaren niet, maar dat maakt niet uit.
1: Oh, dat wordt mij altijd verteld. Okay.
0: Dames en heren, het is vrijdag 5 juni. Het is 6:20. En dat betekent dat wij het weekend officieel gaan aftrappen. En dat doen we met Wild Child van Wasp. Dames en heren, het is weekend!

0: Wasp met Wild Child, de rockplaat van deze week. En daarmee is het weekend officieel begonnen. En dan is nu de vraag, ja, maar wat kan ik dan zoal doen dit weekend?
1: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank.
0: Joehoe!
1: Dit is ons.
0: Wat? Maar meow.
1: Op het weekend.
2: Nou, dat begint vanavond om 5 juni al om 7:30 bij Spot in Dode Sport. Want daar is vroeg zat. Dat is dus ook dat je je vroeg moet bezatten. Maar stappen is zo gaaf, maar vaak wordt het zo laat. En als je dan lekker de volgende dag uitbrakt, is de dag alweer half voorbij voordat je wakker wordt. Zo niet in de Vissa in Dode Sport, want die begint eerder, zodat je ook weer thuis bent. Heerlijk, speciaal voor 40ers vaak. heb je daar nog zin in? 7:30, Spot in Dode Sport, vroeg zat.
1: Oh, dan mag je ook bijna heen.
2: Ik ben er wel eens geweest. Ik vond het niks.
3: Oh jee.
1: Maar je bent ook nog geen 40.
2: Nee, dat is waar. Morgen kun je naar Zomervolk op de drafbaan in Stadspark.
0: Ja.
2: Dat is trouwens ook op zondag. Vanaf 12 uur, want het festival wordt georganiseerd door de band Rapalje. Die samen met volop andere bands uit binnen- en buitenland hun Keltische folkmuziek de bezoekers vermaken. Ook zijn er workshops zoals Iers Dans, een culinaire markt en speciaal kinderdorp voor de jongste festivalsgangers. Dus zaterdag en zondag vanaf 12 uur in het Stadspark Zomervolk. Heb je daar nog geen zin in, dan kun je zaterdag ook om 8:30 naar de RKZ-bios. Want daar is de rockumentary Iron Maiden Burning Ambition. De energieke doku volgt het decennia lange bestaan van de altijd toerende band door middel van een grote collectie aan archiefbeelden en interviews met fans. 8:30, zaterdag 6 juni, RKZ-bios rockumentary Iron Maiden Burning Ambition. Dan kun je zondag 7 juni nog naar de Oosterpoort om 8 uur, want daar is Patrick Watson. De Canadese singer-songwriter Patrick Watson staat bekend om zijn hartverwarmende, filmische liedjes en innemende persoonlijkheid. Hij en zijn band combineren soulvolle folk, indie rock net zo makkelijk met elektronica als met klassieke muziek of kamerpop, waardoor hij vaak wordt vergeleken met Andrew Bird, Rufus Wainwright en Bon Iver. Zondag 7 juni, 8 uur, Oosterpoort, Patrick Watson. En dan is er natuurlijk nog veel meer te doen. Daarvoor kijk je op groningen.uitloper.nu.
1: Yes!
0: Weet je hoe die drummer heet van Patrick Watson?
2: Is dit dan...
0: Sherlock.
2: Yes. Ja.
0: Te geloven. Goed, dankjewel voor deze uitgaansagenda. En natuurlijk ook dank aan Jan Kooistra.
2: Ja.
0: Het is 5:10. Wij gaan de laatste twee nummers draaien. En dan nemen wij ook nu alvast even afscheid van je.
3: Vroeg weekend.
0: Wij wensen jou een goed weekend.
2: Ja.
0: Plannen voor het weekend.
2: Ja.
0: Jij gaat naar Dubai ook.
2: Ja.
0: Ja. Aanstaande zondag, hè? Ja. Hogeveen.
2: Ja.
0: Snellig. Doe ze de groeten van ons.
2: Zal ik doen?
0: Ja.
2: Wat gaan jullie doen?
0: Ik ga ook naar een band, ook op zondag. Daarom ga ik ook niet met jou mee. Maar ik ga naar.
2: Asbest, die staat ook in Hogeveen.
0: Nee, ik ga naar Winschoten, de Saddam Satellites.
2: Oh.
0: En dat is van een vriend van mij, de drummer, Meindert. En die speelt voor de laatste keer. En dan stopt hij ermee.
2: Oké, dus wordt een.
0: Afscheidsfeestje. Hallo. En jij, Alexander?
1: Ik ga morgen lekker sportprogramma doen.
0: Yep.
1: En dan de Studio 2 bij ons is vandaag kapot gegaan. Dus dan ga ik daarmee bezig. En hopelijk ben ik daar niet de hele zondag ook mee bezig.
2: Nee, dat zei ik met duimen voor je.
0: Ja, dat zou wel heel sneu zijn.
1: Ja.
2: Je hoort het.
0: Goed, wij gaan weekend vieren en wij wensen jou natuurlijk ook een heel goed weekend. We gaan eruit met zometeen Chesto, Don't Lose Your Head. Nou, laten we dat ook vooral niet doen.
2: Nee, niet.
0: Maar we gaan eerst met een nummer van start. Dat is een nummer van Rammstein met Bodiem.
2: Ja, maar we weten niet zeker of dit echt is.
0: Volgens mij AI.
1: Een zeer zwaar vermoeden dat het AI is.
0: Ja.
1: Desalniettemin.
0: Hij is wel heel leuk.
1: Ja.
2: Oké.
0: Wij wensen jou een goed weekend. Graag tot volgende week. Dan zijn wij er gewoon weer. En zoals gezegd, Rammstein en Bodiem. En Rasputin.
2: Later.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Een ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Het is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vanavond onder andere Orange Skyline, Riek Schuring en The Sign of Leo. Maar eerst Robin IJzerman en Dancing Backstage.

Robin IJzerman en Dancing Backstage. Een hele goede avond, je luistert naar Stadsruis. Het programma op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de gemeente en misschien ook wel een klein beetje uit de provincie. En vandaag gaan we het hebben over onder andere over Simplon. We gaan het hebben over 2 juni 1999. Daar kom je vanzelf achter wat er toen gaande was. En we bellen zo meteen met de heren van Dubai Coke. Die brengen deze maand een nieuwe plaat uit. Daar gaan we over praten. En heel veel fijne andere muziek natuurlijk. Waaronder dit liedje. Dit is de nieuwe van Sabine. En Laat Me Los hoor je.

0: Je hoort Lisa, Ploeger en Pages. Je luistert naar Stadsruis, het nieuwe radioprogramma. Ja, mag je nog nieuw zeggen als het de derde uitzending is? In ieder geval, we zijn relatief nieuw hier op Oog Radio. Een muziekprogramma dat geheel in het teken staat van bands uit Groningen. De stad, de gemeente en misschien ook wel een tikkeltje provincie. Aan de telefoon op dit moment Benjamin en Felix. Goedemiddag. Ja, nee, goede avond eigenlijk.
1: Goedenavond.
0: Ja, nou heb ik mezelf verneukt, hè, dat ik gewoon niet live ben. Dat is een beetje jammer.
1: Stil nou.
0: Ja. Hey, heren, jullie zijn van Dubai Coke. En we moeten even bellen, want er komt een plaatpresentatie aan. Voor de mensen die jullie niet kennen, wie zijn Dubai Coke?
1: Nou ja, vier bij elkaar geraapte gasten. Allemaal, we zijn zo denk ik rond 40. We hebben een hobbybandje, zou je het kunnen noemen. Maar het begint een beetje uit de hand te lopen. En Dubai Coke is natuurlijk uiteraard heel moeilijk in een hokje te plaatsen. Want dat moet je natuurlijk altijd zeggen als het over je eigen band gaat.
0: Ja.
1: Ja, wij zijn een beetje een punk metal rock bandje uit Groningenstad.
0: Ja, nou ja, voor de mensen die jullie dan nog nooit live hebben gezien, ik kan vertellen dat het nogal een theatrale show is, mag ik dat zeggen?
1: Dat is zeker waar.
2: Ja. Zeker. Ja, allemaal compensatie, zoals het vaak
0: ja, in kleding, in de make-up, de schmink. Wat is daar de inspiratie voor?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk leuk als je gewoon strak speelt als band. Maar een beetje extra en een verhaal eromheen. Ook bijvoorbeeld voor de social media en voor de promo's. Is het natuurlijk altijd heel erg leuk als het ook een beetje leuk aangekleed is. En het is ook gewoon een soort van verkleedparty voor ons. We vinden dat leuk om te doen. En het ziet altijd ook wel stoer uit en zo, weet je wel. Dus dan kom je een beetje in de juiste griezelige vibe. Met lenzen en met nepbloed en gekkigheid. Dat hebben we ook wel eens een keertje met vlees staan gooien op het podium. Dat was trouwens geen succes. Dat vonden ze bij het Simpel niet heel leuk.
0: Goh.
1: Maar daar kwamen we tot na die tijd achter. Ja.
0: Ja, nou ja, ja, ik hou er wel van hoor. Het mag voor mij wel een beetje shockeren.
1: Ja, zeker. Het was trouwens een rookbos.
0: Oh, nou, goed om te weten. Hey, er komt een nieuwe plaat aan. Of de plaat is al uit, maar die wordt nog gepresenteerd. Hoe gaat dat de komende weken? Want op 7 juni Hoogeveen en 20 juni Simplon. Klopt dat?
1: Ja, 26 juni.
0: 26 juni.
1: Ja. En we doen het en in Drenthe en in Groningen, dat klopt.
0: En is de plaat al uit en wordt die gepresenteerd of wordt die dan pas gepresenteerd?
2: Nou, we hebben hem 25 mei eigenlijk uitgebracht. Nou, met name Spotify en dergelijke, daar staat hij allemaal op. Maar we hebben natuurlijk ook een kleine oplage laten drukken, cd's, lp's. Dus alles is ook fysiek te verkrijgen. En de EP-presentatie die gaat zondag plaatsvinden. Dat komt eigenlijk voort omdat we gebruik hebben mogen maken van een subsidieregeling vanuit de buurtprovincie Drenthe.
0: Ja.
2: Omdat we ook een bandlid in Drenthe hebben. Dus
1: ja, maar dat mag je niet te hard zeggen, Bas.
0: Nee. ik zou er vooral gewoon gebruik van maken, inderdaad.
2: Zeker.
0: Hey, ja. En dan de 26e, de Simplon. Wat kan men verwachten daar?
2: Nou, onze eigen show sowieso. En dit is vanuit Bands with Benefit. Dat is eigenlijk een platform in Groningen. Een WhatsApp-community waarin borrels zijn. Mensen uit het muziekwereldje een praatje houden. Dat je van elkaar vooral gebruik kan maken, zeg maar. De benefits, om maar zo te noemen.
0: Ja.
2: En dit is eigenlijk het eerste showcase-festival. Waarbij wij spelen New Fates Dawn en Cool Metal Jacket. Eigenlijk een band uit Groningen. En ook wat leden uit Eisenhower voorheen. Dus dat is wel op zich wel wat bekende lui uit de Groningse muziek zien.
0: Ja.
2: En die hebben een nieuwe band, dus dat is wel gaaf.
0: Tof. En dan is die plaat officieel gepresenteerd. En dan, wat zijn de plannen voor Dubai Coke?
1: Ik denk Ziggo Dome, Ahoy, Arena.
0: Ook gewoon allemaal gewoon.
2: En dan naar de O2 Arena staat ook nog op de planning schrijven.
1: Ja, en tot die tijd vooral gewoon in Noord-Nederland gas geven.
0: Ja, tof. En maar jullie zijn ook wel de grens overgestoken, toch?
1: Jazeker. We zijn al een paar keer, ik denk een stuk of 4 keer in Duitsland geweest met het bandje.
2: Dat valt goed, hè?
1: Ja. Ja. Daar leeft het natuurlijk ook wel helemaal ons type muziek. En ook met de gekkigheid eromheen, daar gaan ze wel goed op inderdaad. We zijn in Bremen geweest, in Hamburg. En op twee plekken in Leer. En nog een andere plek waarvan ik eigenlijk niet meer weet waar het was. Maar wel in Duitsland.
0: Nou ja, mooi jongens. De plaat is dus al uit, staat op Spotify. Wat is het favoriete liedje? Want dan ga ik die natuurlijk draaien.
2: No Kinks.
1: No Kinks, zeker weten.
0: No Kinks?
1: Ja. Yes.
0: Tof, gaan we die doen. Hey, dankjewel en hou ons vooral op de hoogte als er nieuw werk uitkomt of als er een leuke show in Groningen staat. Ik kom sowieso de 26e kijken in Simplon.
2: Oh, geweldig. Super.
1: Dankjewel, Bas.
0: Hey, hoi.
1: Hoi.
0: Dubai Coke ga je horen en No Kinks.

0: Je hoort Dubai Coke en No Kings. Ze staan 26 juni in Simplon. Ga ze checken. We gaan door met ook nog meer muziek uit Groningen. Dit is de nieuwe van Juno's Valley en Vooroordeel.
1: Kijk naar mij en denk dat je me kent. Alsof je ziet wie ik echt ben. Je hoort aboord en trek je plan.

Juno's Valley hoor je en Vooroordeel. Je luistert naar Stadsruis en ik neem je mee naar 2 juni 1999. 27 jaar geleden om precies te zijn. Op de snelweg, de A7, naderen 4 glimmende witte limousines een grijs en nat stadspark. Maar liefst 75.000 mensen staan zeiknat te wachten op deze levende legendes. En nee, ik heb het niet over P. en Rinus. Er is namelijk behoorlijk wat werk verricht om dit iconische Groningse duo in het voorprogramma te krijgen. Helaas is dat niet gelukt. In het Nieuwsblad van het Noorden staat dat de kerk hoopt dat het concert zal floppen. Omdat deze band wel iets met de duivel te maken moet hebben. Sympathy for the devil. Voor het eerst een mega popconcert in het Stadspark. Live vanaf de drafbaan in 1999 zijn dit de Rolling Stones en Start Me Up.

Rick Schuring hoor je en wat een geluk. Je luistert naar Stadsruis. Het programma dat in zijn geheel bestaat uit muziek dat afkomstig is uit stad, uit gemeente en een stukje provincie. Maar we hebben het ook over artiesten die uit het buitenland komen en in Groningen komen spelen. Daarvoor hoorde je dus de Rolling Stones. Het eerste grote concert op de drafbaan in het Stadspark. En de komende weken ga je meer live optredens horen van artiesten die in het Stadspark hebben gestaan de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld Guns N' Roses of Green Day, Fall Out Boy, Weezer. Nou ja, ga maar door. Er hebben zoveel toffe bands inmiddels in het Stadspark gestaan. En ook deze maand onder andere dus Kraantje Papi natuurlijk en Snow Patrol. Dat gaat allemaal nog voorbij komen. Wat ik zei, muziek uit Groningen. Wil jij nou ook gedraaid worden? Maak je muziek? Heb je wat uitgebracht? Wil je stadsplaat worden? Wat inhoudt dat je met enige regelmaat voorbij komt hier op Oogradio? Mail dan vooral je muziek naar muziek@oogradio.nl. Wellicht word jij dan stadsplaat, net zoals deze band. Dit is het nieuwe liedje van Jelly Janine. Stadsplaat, dit is Wonder.

Break Another Mirror hoor je van Orange Skyline. Groningen heeft niet alleen een levendige muziekscene in bands, in artiesten, maar ook in venues. Hoewel de ene na de ander de afgelopen jaren wel verdwijnt, is er nog steeds een goede basis met bijvoorbeeld Simplon. Vorige week hebben we het gehad over Vera. En vandaag wil ik je graag in vogelvlucht meenemen in de geschiedenis van een van de bekendere popzalen hier in Groningen, namelijk Simplon. Ooit was dit pand een regenjassenfabriek. Begin jaren 70 stond het Simplon-pand leeg en werd het gekraakt door hippies en kunstenaars die er sessies en concerten organiseerden. Begin jaren 80 kreeg de punkcultuur in Groningen de overhand en werden er punkconcerten in Simplon georganiseerd. Simplon was het huispodium van de Boogies. En de Boogies, dat was dan weer een van de bekendste Nederlandse punkbands. In de overgang naar de jaren 90 kwam het voortbestaan van Simplon onder druk te staan. Simplon had financiële problemen en de politiek vond dat Simplon en Vera te veel op elkaar leken. Beide centra werden om en om met stopzetten van de ondersteuning vanuit de gemeente bedreigd. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Maar in november 2013 bleek de programmering echter niet het gewenste resultaat te halen. Er moest zelfs faillissement worden aangevraagd door het bestuur. De leiding over het poppodium werd vervolgens overgenomen door het andere poppodium van Groningen. Daar hebben we er weer, Vera. Sindsdien werken beide poppodia meer samen, waarbij de focus van Simplon is komen te liggen op beginnende bandjes die hip-hop, R&B, urban, dance en pop maken. Ik hoop in de komende weken dus wat meer met Simplon te gaan doen. We moeten eens even gaan kijken hoe we die samenwerking kunnen gaan vinden. Want er spelen nogal wat leuke Groningse toffe artiesten in Simplon. Wil je namelijk nieuwe bands ontdekken in Simplon? Elke week heb je daar Simplon Up. Een aanrader voor iedereen die van muziek houdt. En dan had je wellicht deze fantastische band uit Groningen kunnen tegenkomen. Absoluut een van mijn favoriete bands. Dit is The Last Mandrill. En het heerlijke Therapy.

AMK hoor je en Release Me. Goed, we zijn bijna alweer aan het einde gekomen van de derde uitzending van Stadsruis. Volgende week zijn we er weer en dan ook weer veel muziek uit Groningen natuurlijk. En wat interviews, ik heb wat leuke lijken.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het ligt

0: De naam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoon.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

0: deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
0: OOGRADIO.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee.

0: Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: my heart.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.